0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

was die man die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik me

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio.
4: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een melding over een mogelijke drenkeling voor de kust van Egmond aan Zee heeft de reddingsdiensten donderdag massaal op de been gebracht. Met onder andere de reddingboten De Opstapper en Henk en Irene is uitgebreid op zee gezocht, maar uiteindelijk is er niemand gevonden. Het is nog niet bekend of het om loos alarm ging. Voor zover bekend is niemand als vermist opgegeven. De fractie van Pro Castricum wil dat er meer straten naar vrouwen worden vernoemd. Volgens de partij zijn er nu 3 keer zoveel straten naar mannen genoemd als naar vrouwen. De partij wil daar verandering brengen door bij nieuwe namen voorrang te geven aan vrouwen. Ook kunnen bestaande namen worden veranderd. Als ludieke actie noemde Pro woensdag het Westerplein tijdelijk het Hildesplein. De Raad van State heeft een streep gezet door de schelpenvisserij voor de Noordzeekust. Volgens het hoogste rechtsorgaan deugt de vergunning die daarvoor is verleend niet. Voor deze vergunning keek de minister naar gemiddelde aantallen schelpen over een lange periode. Daarbij was geen aandacht voor de teruggang in het aantal schelpen in de laatste jaren. De zaak was aangespannen door de Natuurmonumenten en de Waddenvereniging. De hoofdverdachten in de zaak rond de Alkmaarse explosierace 2,5 jaar geleden hebben hun hoger beroep ingetrokken. De celstraffen van de 2 broers uit Alkmaar blijven daarmee staan op 8 en 5 jaar. Ze waren de initiatiefnemers van de reeks aanslagen op woningen en bedrijven. De Amsterdammer die een deel van de aanslagen organiseerde legt zich neer bij zijn celstraf van 10,5 jaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda. Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
3: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
2: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
4: Als ze dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
2: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de A22 Beverwijk-Velzen. Er zijn wegwerkzaamheden op de A9 in de Wijkertunnel en daarom rijdt er meer verkeer tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk. Het rijdt langzaam over 1 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 9 augustus begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Mark van der Giessen met het onderwerp Zand. De muziek wordt verzorgd door Marja Dichtnam Zang en Bert Huibers orgel en piano. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Egmond aan Zee. In de Oud-Katholieke Kerk zijn ook dit jaar weer de zomeravondconcerten. 2026 op de maandagavonden in augustus. Het eerstvolgende orgelconcert is op maandag 10 augustus om 8:30. Wilmert Volmer bespeelt het orgel en laat werk van 5 componisten horen. Wilfred Volmer is organist van het Adema-orgel in de Grote Kerk van Scherpenzeel, van de Koepelkerk in Renswoude en de Wilhelminakerk in Utrecht. Zijn eerste orgellessen ontving hij van Gert van der Hoef in Veenendaal. Later bekwaamde hij zich onder andere bij Wouter van Bellen, verder in literatuurspel en improvisatie. Hij is veelvuldig te beluisteren als koor- en gemeentezangbegeleider, waarbij hij een voorliefde heeft voor de Anglicaanse traditie en bijbehorende kerkmuziek. Als solist heeft hij een breed repertoire met een bijzondere voorkeur voor romantische muziek en orgeltranscripties. Naast zijn activiteiten als organist is hij een van de initiators en redacteur van de website orgelnieuws.nl. Braderie in Groet. Braderie, al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk in Schorel, Groet, Kamperduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. En kortom, iedere maandagavond in augustus van 5 tot 9 uur. En de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week toe.

0: De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een melding over een mogelijke drenkeling voor de kust van Egmond aan Zee heeft de reddingsdiensten donderdag massaal op de been gebracht. Met onder andere de reddingboten De Opstapper en Henk en Irene is uitgebreid op zee gezocht, maar uiteindelijk is er niemand gevonden. Het is nog niet bekend of het om loos alarm ging. Voor zover bekend is niemand als vermist opgegeven. Vanaf maandag 17 augustus is de Geesterweg in Uitgeest weer deels afgesloten voor werkzaamheden. Deze keer is de omgeving van de kruising met de Prinses Beatrixlaan aan de beurt. Niet alleen de weg wordt vernieuwd, ook de riolering eronder. Omrijden kan via de omliggende wijken. Doorgaand verkeer wordt verzocht de N203 of de A9 te nemen. Deze fase van het werk aan de Geesterweg duurt tot en met 4 september. Er is een vierde verdachte aangehouden in een landelijk onderzoek naar mogelijk terrorisme. Eerder werd in dezelfde onderzoek al een jongen uit De Rijp gearresteerd. De nieuwe verdachte komt uit Kesteren. De twee andere verdachten uit Eindhoven en Rotterdam. De vier worden ervan verdacht terroristische aanslagen te hebben voorbereid. Het zou gaan om geradicaliseerde moslims die eerder sympathie hadden voor IS. De motorrijder is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Noorderkade in Stompetoren. De motorrijder botste achterop een andere weggebruiker en kwam ten val. Dit gebeurde waarschijnlijk omdat de motorrijder te laat remde. Ambulance personeel heeft het slachtoffer nagekeken en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Nieuwsagenda. Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
4: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moeten weten. Weet je dat er een agent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
3: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
5: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
3: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Horloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een wielrenner is gewond geraakt door een valpartij op de Bus en Dam in Uitgeest. Donderdagmiddag maakte hij een rit met een andere wielrenner toen het misging in een slinger in de weg. Vermoedelijk viel hij op de open bestrating naast het asfalt en kwam hij daarna in de sloot langs de weg. De brandweer en ambulancedienst hebben hem uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De fractie van Pro Castricum wil dat er meer straten naar vrouwen worden vernoemd. Volgens de partij zijn er nu 3 keer zoveel straten naar mannen genoemd als naar vrouwen. De partij wil daar verandering brengen door bij nieuwe namen voorrang te geven aan vrouwen. Ook kunnen bestaande namen worden veranderd. Als ludieke actie noemde Pro woensdag het Westerplein tijdelijk het Hildesplein. De Alkmaarse fractie van GroenLinks-PvdA heeft vragen gesteld over zwemplekken in de gemeente. Hoewel er bij warm weer op veel plekken in Alkmaar gezwommen wordt, zijn de locaties waar dat gebeurt niet officieel. Dat betekent dat er geen controle is op de waterkwaliteit en veiligheid. GroenLinks-PvdA wil dat de gemeente plek aanwijst waar die controle er wel is. De partij suggereert een combinatie met horeca aan het water. De politie zoekt nog 1 verdachte van de mishandeling van 2 zussen tijdens de kermis in Eruwgewaard. 7 verdachten van 13 tot 18 jaar zijn al aangehouden. De laatste

0: verdachte is een meisje van 15 tot 18 jaar met opvallende edges. Twee plukjes haar langs haar gezicht. De politie heeft een signalement en bewerkte foto's van haar verspreid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Staatsagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
4: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
6: Je ziet er goed uit.
7: Dank je. Wil je wat van me drinken?
6: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dat kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Het zijn er met mij getrouwd blijven. Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Dan heb je toch niks.
5: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de dikke vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
8: Ik zag dat een patiënten informatie aan van gynaecologen en dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de dikke vandalen verdient naast het woord schaamlip.
5: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mm. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de afsluitdijk, de A7, Heerenveen richting Horen. Tussen Brezondijk en Den Oever doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een wielrenner is gewond geraakt door een valpartij op de Bus en Dam in Uitgeest. Donderdagmiddag maakte hij een rit met een andere wielrenner toen het misging in een slinger in de weg. Vermoedelijk viel hij op de open bestrating naast het asfalt en kwam hij daarna in de sloot langs de weg. De brandweer en ambulancedienst hebben hem uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De fractie van Pro Castricum wil dat er meer straten naar vrouwen worden vernoemd. Volgens de partij zijn er nu 3 keer zoveel straten naar mannen genoemd als naar vrouwen. De partij wil daar verandering brengen door bij nieuwe namen voorrang te geven aan vrouwen. Ook kunnen bestaande namen worden veranderd. Als ludieke actie noemde Pro woensdag het Westerplein tijdelijk het Hildesplein. De Raad van State heeft een streep gezet door de schelpenvisserij voor de Noordzeekust. Volgens het hoogste rechtsorgaan deugt de vergunning die daarvoor is verleend niet. Voor deze vergunning keek de minister naar gemiddelde aantallen schelpen over een lange periode. Daarbij was geen aandacht voor de teruggang in het aantal schelpen in de laatste jaren. De zaak was aangespannen door de Natuurmonumenten en de Waddenvereniging. De hoofdverdachten in de zaak rond de Alkmaarse explosierace 2,5 jaar geleden hebben hun hoger beroep ingetrokken. De celstraffen van de 2 broers uit Alkmaar blijven daarmee staan op 8 en 5 jaar. Ze waren de initiatiefnemers van de reeks aanslagen op woningen en bedrijven. De Amsterdammer die een deel van de aanslagen organiseerde legt zich neer bij zijn celstraf van 10,5 jaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
2: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daarvan af voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljoen bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitje.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De regenbuien van donderdag en vrijdag zijn onvoldoende om de droogte terug te dringen. Dat laat het waterschap weten. Omdat droogte de dijk in de regio kan aantasten, wordt een nieuwe serie dijkcontroles uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken of de dijken nog sterk genoeg zijn om hun werk te doen in het najaar. Weersvoorspellingen wijzen op nieuwe warmte dit weekend en nog altijd weinig regen. 235 bedrijven zijn aangemeld voor de 13e editie van NHN Business Awards. Ze hebben nu nog een paar weken om de jury te prikkelen met een promotiefilmpje en antwoorden op een reeks vragen. Begin september worden de finalisten bekend voor de categorieën klein, midden en groot bedrijf. En de Thema Award voor de meest innovatieve starter of groeier. Die finale is begin november in de Heiloer Cultuurkoepel. Een wielrenner is gewond geraakt door een valpartij op de Bus en Dam in Uitgeest. Donderdagmiddag maakte hij een rit met een andere wielrenner toen het misging in een slinger in de weg. Vermoedelijk viel hij op de open bestrating naast het asfalt en kwam hij daarna in de sloot langs de weg. De brandweer en ambulancedienst hebben hem uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De Raad van State heeft een streep gezet door de schelpenvisserij voor de Noordzeekust. Volgens het hoogste rechtsorgaan deugt de vergunning die daarvoor is verleend niet. Voor deze vergunning keek de minister naar gemiddelde aantallen schelpen over een lange periode. Daarbij was geen aandacht voor de teruggang in het aantal schelpen in de laatste jaren. De zaak was aangespannen door de Natuurmonumenten en de Waddenvereniging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op 2 plekken rijdt het langzaam in Noord-Holland op het moment. De A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden en Blaricum door wegwerkzaamheden. Daar is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Dan nog de N9 Den Helder richting Alkmaar, tussen Schorrel en Bergen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. Volop zomer, iedereen ligt op het strand. Wij zitten in de studio, lekker cool. Ik heb zometeen een uitgebreide kunstagenda. En ik spreek met Hans van Marwijk. Onder andere over de KCB-expositie in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Maar ook over het Maaiveld. De expositie van het KCB in Kranenburg. Maar natuurlijk ook nog de Beeldentuin, Hortus, Afijn, hij dus, Hans van Marwijk. En ik praat met Saskia van der Werf over haar middag filosoferen met kunst in Kunsthuislijn Alkmaar. En het is natuurlijk zomer, dus we hebben niet zo heel veel gasten. Dus wij dachten, we nemen gewoon onze eigen platenkast mee, André en ik. Dus we gaan 70's draaien, 80's, noem het maar op. We hebben ook een hele mooie LP. Soul Sisters genaamd. En we gaan luisteren naar Nina Simone, Plain Gold Ring.

Ja, dat was Nina Simone met Plain Gold Ring. En zoals ik al zei, we hebben een uitgebreide agenda vandaag. En wie liever buiten de Randstad op ontdekking gaat, kan deze zomer uitstekend terecht in de kop van Noord-Holland. In Bergen zijn namelijk twee indrukwekkende exposities te zien in Museum Kranenburg. En Alkmaar combineert beeldende kunst met een beeldenroute in de Hortus. Oren laten schatten uit de Gouden Eeuw zien. En in Den Helder duik je letterlijk de maritieme geschiedenis in. Een mooie culturele route dus voor een paar daagjes museum. Als het een beetje slecht weer is, maar met mooi weer natuurlijk ook. Ik ga even naar Den Helder namelijk. Want in het Marinemuseum in Den Helder is naast de vaste collectie over de Nederlandse marine, deze zomer zijn er extra presentaties over de maritieme geschiedenis en techniek. En deze expositie is de hele zomer te zien. En dan ook nog in Den Helder in Reddingsmuseum Doris Rijkers een tentoonstelling over reddingsacties, historische reddingsboten en de mensen achter de KNRM. Dan in Horen, zoals ik al zei, in het Westfries Museum een selectie topstukken uit de rijke collectie van het Westfries Museum, dat momenteel wordt verbouwd. Maar je kunt op een pop-up locatie het Westfries Museum ook zien, sowieso. En je ziet dan schilderijen, zilverwerk en objecten uit de Gouden Eeuw. Deze is ook doorlopend tijdens deze zomer. En dan heb ik ook nog Museum van de 20e eeuw in Horen. Een vrolijke tentoonstelling vol herkenbare voorwerpen, speelgoed, radio's en design uit de vorige eeuw. En deze heet Design en Nostalgie. Dan heb ik in Alkmaar de tentoonstelling in het Stedelijk Museum, Gestel en de Smet, kleurrijke vriendschap over de bijzondere artistieke vriendschap tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet en hun invloed op de moderne kunst. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 13 september. Dan in de Hortus Alkmaar, Beeld en Binnentuin, een sfeervolle beeldenroute met sculpturen van 7 kunstenaars van het KCB, midden tussen de bloemen en planten. En daar ga ik zo meteen over praten met Hans van Marwijk. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 30 augustus. En dan heb ik ook nog in de Hortus Alkmaar werk van Marijke Nauwman. En die heet Cadans, fotografie en beeldende kunst, waarin ritme, natuur en beweging samenkomen. En dan als laatste Bergen, in Museum Kranenburg, Iris Le Rutte met de tentoonstelling Alles verandert, niets vergaat. Beeldhouwer, tekenaar en dichter Iris Le Rutte laat mensen, dieren, planten in elkaar overvloeien. Een poëtische tentoonstelling over de relatie tussen mens en natuur. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 1 november. En dan ook nog in Museum Kranenburg Bernard Essers, Dromen in het Duin, een herontdekking van de kunstenaar Bernard Essers met grafiek en schilderijen waarin symbolisme en het Bergense landschap centraal staan. En ook deze tentoonstelling is te zien tot en met 1 november.

0: En dat was van het album The Soul Sisters, de LP Soul Sisters, Betty Wright met Clina Bowman. En ik heb Bert van Marwijk aan de telefoon. Sorry, Bert. Hans van Marwijk aan de telefoon, moet ik zeggen. Hé, we praten even over de KCB-exposities deze zomer. Ja. Want dat zijn er best wel een aantal, hè? Onder andere in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar.
1: Ja, in het Noordwest Ziekenhuis daar had ik een expositie, een solo-expositie in Nieuwe Vleugel. Die was tot afgelopen zaterdag, dus alles is weer ingepakt en weer naar huis gebracht. Maar we hebben nog in het oude deel van het ziekenhuis, bij de rode trap, zeg maar, tot aan de Robjeskuil ingang. Daar hebben we 11 kunstenaars van de KCB, en dat is een groepexpositie. En die loopt nog tot en met 28 augustus.
0: Ja, en dat is in het kader van kunst als medicijn.
1: Ja, daar heeft Pieter Rijnjaard dit over geschreven. En we hebben dus we hebben een onderzoek gedaan van een opstelling gevraagd van wie wil er meedoen met die expeditie daar in het NWZ. En ik moet zeggen, het is een groot succes. Het hangt er prachtig. We hebben alle ruimte gekregen van het ziekenhuis. En een fantastische medewerking van de dames van de kamp, kunst als medicijn. En misschien is er in de toekomst een mogelijkheid dat we dus verder gaan door het één keer per jaar, of één keer per twee jaar. Misschien een groepsexpositie van KCB-leden.
0: Ja, dat
1: KCB
0: zou.
1: KCB staat voor Kunstenaar Centrum Bergen.
0: Ja, het zou mooi zijn. Maar kunst als medicijn bestaat al heel lang, hè?
1: Ja. Ik weet niet precies hoe lang dit daar bestaat. Maar ik ben ook ingekomen via een vriendin van ons die ook in de kamp zit. Die was daarna notabene voorzitter van. En ze hebben een jaartje of 8 of 9 terug hebben ze van mij 2 werken aangekocht. Ze hebben ook een eigen beleid.
0: Ja.
1: Ze werken aankopen en die hangt in de spreekkamers bij de artsen.
0: Ja, en hoe belangrijk is dat eigenlijk, dat kunst in het ziekenhuis? Hè? Want je kan denken, mensen lopen eraan voorbij. Maar juist omdat het al zo lang bestaat, is het blijkbaar toch wel nodig.
1: Ja, weet je, het is natuurlijk ook, het is tweeledig. Kijk, mensen die iemand hebben liggen in het ziekenhuis, een kennis of familielid, die zijn vaak wel gespannen dat als iemand slecht gaat. Die begint ook voor de kunst waarschijnlijk. Die hebben met andere dingen bezig.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant kan het ook dus in de spreekkamer, met een arts, en wat het dan ook is, en wat voor discipline, heel ontwapend zijn als daar dus een werk hangt.
0: Mm-hmm.
1: Bovendien loop je dus door een enorm lange gang in het ziekenhuis, waar dus divers kunst hangt. En dat kan ook afleidend zijn.
0: Ja, zeker.
1: Dus als medicijn, ik hoop dat het medicijn is, maar dat vraag ik me af. Maar het is wel voor ons weer een podium dat we hebben. En mensen zaken betrokken bij kunst van de beroepsorganisatie.
0: Ja, zeker. Ja. Het is ook een goede expositie natuurlijk. Hè? Want de KCB-leden zijn natuurlijk allemaal professionals. En afgezien van smaak is het natuurlijk altijd wel een goede expositie.
1: Ja. De mensen die nu lid willen worden van het KCB, die worden gevaloteerd. En die moeten bepaalde criteria voldoen. Dat hoeft niet beroepsmatig zijn dat ze zijn op een academie. En ook autodidact zijn. Want neem maar meneer Van Gogh en meneer Mondriaan. Ja, ook autodidact, die zijn toch grote jongens geworden in de kunst. Dus wat dat betreft hebben we dat allemaal losgelaten.
0: Ja. Als het maar goed werk is.
1: Het is goed werk, ja. Het mag verhelderd zijn, het mag teruggevallen zijn in de tijd. En in de kunst wordt altijd wel wat gepikt van een ander. Maar dat mag ook, want dat is inherent aan de kunst. Want je kijkt ook bij je anderen in de tuin. En zo werkt het namelijk.
0: Ja, absoluut. Hey, en dan is er nog een tentoonstelling van het KCB in de Hortus in Alkmaar.
1: Ja, de Hortus, dat is in de Peperkoog in Alkmaar. Dat is een industrieterrein. En dan kom je binnen bij de Hortus. Nou, dat is heel ontwapenend, want opeens de zakelijkheid van alle bedrijven valt weg. En je komt daar in bloemen en tuinen gebeuren. Dat is fantastisch, het is rustgevend, het is stil. En daar hangen dus, of daar staan dus heel veel beelden van kunstenaars van het KCB ook weer.
0: Ja.
1: Om die kunstenaars, de beeldende kunstenaars die beelden maken, die hebben geen podium bij het KCB. Omdat we in de villa zitten in Kruinenburg in Bergen.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een beperkte ruimte en die hebben dus een prachtige ruimte daar in de tuinen. Waar veel stenen en bronzen beelden staan, sculpturen staan. Dus ja, dus weer een extra podium voor KCB-kunstenaars.
0: Ja, en het lijkt me ook een enorme goede combinatie. Hè? Die hortus met die mooie tuin en dan de beelden die daarin staan.
1: Ja, het is werkelijk fantastisch. Ik zal iedereen uitnodigen, ga er kijken. Want ook die beeldende kunstenaars die de beelden maken, het zijn dus fantastische beeldenaars en beeldhouwers. En het is zeer de moeite waard om erheen te gaan. Want het is ook een hele goede samenwerking van ons met de Hortus.
0: Ja, en tot wanneer is deze tentoonstelling nog?
1: En de Hortus is nog toch tot met 30 september.
0: Ja, oké, dus ruim de tijd om te kijken.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, en dan als laatste is er nog steeds de tentoonstelling Het Maaiveld. Maar dan in Museum Kranenburg, hè? De vaste ruimte van het KCB.
1: Ja, nou, dat is fantastisch. Dat is opgeroepen door Rob Komen. Een beeldend kunstenaar en een hele vriendelijke, aardige collega, een grote vakman. 5 juli was namelijk de opening van de tentoonstelling Het Maaiveld. Deze toont het landschap in woord en beeld. De deelnemers zijn dit keer duo's. Elke beeldend kunstenaar is gekoppeld aan een dichter. Soms was het gedicht het startpunt en soms het beeld. Het Maaiveld zal zich ontvouwen in vele verschijningsvormen. Het is zogezegd een monster tentoonstelling geworden, waar initiatiefnemer Rob Komen veel tijd in heeft gestoken. Rob zei er zelf over, de opzet was om het landschap kunstzinnig vorm te geven door een inspirerende combinatie van beeldende kunst of andere disciplines binnen de vereniging samen met de dichtkunst. En nou is het leuke, we hebben dus ook nou weer de dichters een podium gegeven. We hebben ook dus dichters bijgehaald, terwijl we niet in eigen huis hadden zoveel dichters, en de deelden van de dichters van buitenaf. Die zijn ook gekoppeld aan een schilder.
0: Mm-hmm.
1: Zowel aan Olivier van Aquarel, maar in alle disciplines van beeldende kunst.
0: Ja, het kan een installatie zijn, een schilderij of een beeld. Kan alles zijn, hè?
1: Ja, het mag alles. Ja,
0: ja.
1: Het is hartstikke goed bezocht.
0: Ja.
1: Want ik was vanavond supposed en we zitten nu al ruim 1700 bezoekers.
0: Ja, zo. Dat is aardig wat, hè? In een paar weken tijd.
1: Dat is fantastisch, Karin. Morgen heet het weer. Maar dat is geen museum weer in het algemeen, maar dat is razend druk. Dus ja, we hebben ervan genoten. We geven informatie met een brochure mee, met al die informatie over het KCB. Over het beeldend werk, alle deelnemers. En laten jullie hun werk zien in totale pracht, in een hele oude villa. Het is fantastisch.
0: Ja, hey, er is ook een boek verschenen, hè, met alle gedichten en alle kunstwerken.
1: Ja, dat is een heel leuk boek. Dat is nu uitverkocht. Dat was bij de opening van de tentoonstelling al uitverkocht. Maar er was nabesteld. En eind deze week, moet ik wel wat vertellen, zijn er weer 50 stuk zijn er besteld. En die kunnen online besteld worden bij het KCB. Daar is een appje voor. En dan moet je even naar de KCB-site kijken. En dan zie je daar even de regel van dat boekje met een beeld te vormen. En daar is ook een betaallink. En dan moet je ook je naam en adres invullen. En betalen van 19,95. En dan is het boekje af te halen in het museum.
0: Ja, mooi. Klinkt goed, hè?
1: Ja, nou ja, het is een hele unieke uitgave. We hebben dit nog nooit zo gedaan vanuit KCB. Dit is bij elkaar gebracht in een boekvorm. Dus ja,
0: ja,
1: het is uniek.
0: Ja, en jij doet ook mee met deze tentoonstelling. Welke dichter heb jij bij je werk?
1: Ik heb Lonneke van Heugden. Die heeft de stadsdichter in Alkmaar. En Lonneke die heeft, ik heb haar 3 schilderijen gestuurd. En welke schilderij hebben dat er daar komt hangen? En maak jij daar een gedicht bij? En dat is, het is een heel vrij gedicht geworden. Dat het bij mijn werk hangt.
0: Ja, mooi. En wat, hebben jullie veel contact gehad over de gedichten die zij geschreven heeft?
1: Ja, er wordt echt mensen die voorheen dus binnenkwamen, die kijken rond. En dat, nou ja, en dan lopen ze een rondje en geven ze wat informatie of ze negeren dat. Nu gaan ze echt lezen. En die gedichten mogen ze ook voor mij ook fotograferen.
0: Ja.
1: Want het inspireert ze, want ze lezen misschien een schilderij, misschien een beeld. En ze een plastiek. En ze lezen en denken van, hey, misschien is het de link van. Dit matcht met elkaar. Dit vult het ene aan. Het wordt sterker, het verhaal. Of het schilderij wordt sterker. Dus die combinatie is fantastisch.
0: Ja. En heb jij veel contact gehad met Lonneke zelf over het gedicht?
1: Nou, Lonneke zit nu in Berlijn voor studie. En we hebben veel contact gehad. En ik ben ook begonnen met Alja Spaan. Daar had ik ook een vast gedicht van. Maar die is meer gekoppeld aan. Ik weet even de naam niet zo snel. Maar je moet maar eens gaan eens kijken op de site van het KCB. Er zijn dus 78 deelnemers. De helft zijn dichters en de helft zijn beeldende kunstenaars.
0: Ja, mooi. Ja, en tot wanneer is deze tentoonstelling nog te zien?
1: Die is te zien tot 29 augustus aanstaande.
0: Oké, okay, goed. Nou, dankjewel voor dit moment. Ik zou zeggen, luisteraars, ga vooral naar Kranenburg. En slaat KCB niet over. En tot en met eind september nog de Hortus genoeg te zien en te doen deze zomer. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

Hollandse nieuwe haring, maar in de boterhal gaat het deze keer niet om vis, maar om vers artistiek talent. Namelijk, tot en met eind augustus is te zien in de boterhal in Horen, Horense Nieuwe. De jaarlijkse tentoonstelling is dé kans om kennis te maken met de nieuwste leden van de kunstenaarsvereniging. En dit jaar presenteren 16 nieuwe kunstenaars zich gezamenlijk aan het publiek. De expositie is bijzonder veelzijdig. Van schilderkunst en fotografie tot textielkunst, grafiek, mixed media en ruimtelijk werk. En juist die grote variatie maakt Horense Nieuwe tot een frisse en verrassende tentoonstelling. Wat de expositie extra interessant maakt, is dat de nieuwe leden de presentatie samen vormgeven. En daardoor ontstaat een dynamische tentoonstelling waarin verschillende stijlen en technieken elkaar versterken. Je ziet niet alleen individueel talent, maar krijgt ook een indruk van de toekomst van de kunstenaarsvereniging en de hedendaagse beeldende kunst in West-Friesland. Nog te zien dus tot en met 30 augustus in de boterhal in Horen. En dan ga ik naar Ode aan het Water van kunstuitlijn Alkmaar. En deze expositie is te zien tot en met 23 augustus. En de jaarlijkse zomersalon van kunstuitlijn Alkmaar staat dit jaar volledig in het teken van water. Voor deze vierde editie werden kunstenaars uit Alkmaar en omgeving uitgenodigd om één kunstwerk in te sturen rond dit thema. De belangstelling was enorm. 186 kunstenaars deden mee en uit alle inzendingen is een veelzijdige selectie gemaakt met schilderijen, fotografie, grafiek, textiel, objectkunst en mixed media. Van kabbelende grachten en uitgestrekte zeeën tot klimaatverandering, herinneringen aan de stranddag en de kracht van water. De tentoonstelling laat zien hoe één thema tot heel veel verschillende kunstwerken kan leiden. Bijzonder is dat professionele kunstenaars en enthousiaste amateurs hier samen exposeren, waardoor het een verrassend en toegankelijk geheel wordt. En ook nog een leuk weetje, water is overal in Noord-Holland natuurlijk. In de zee, de polders, de grachten en de meren. En geen wonder dat maar liefst 186 kunstenaars zich door dit thema hebben laten inspireren. We gaan nog even naar muziek en dat is Cock Robin.

En dat was Cock Robin met Thought You Were On My Side. En ik ga voor de agenda naar Amsterdam. En naar het Rijksmuseum deze keer. Want daar zijn drie exposities te zien. Naast de vaste collectie natuurlijk heeft het Rijksmuseum ook altijd aparte tentoonstellingen. En dat is een hele bijzondere tentoonstelling met werk van fotograaf Ed van der Elsken. Up Close geheten. En deze duurt nog tot 13 september. Een grote overzicht tentoonstelling over een van de meest invloedrijke Nederlandse fotografen van de 20e eeuw. Ed van der Elsken legde het alledaagse leven vast zoals niemand anders dat deed. Spontaan, rauw en vol emotie. Na zijn beroemde straatfoto's uit Amsterdam, Parijs, Cuba en Japan zijn ook nooit eerder getoonde schetsen, contactvellen, notities, filmfragmenten en materiaal uit zijn privéarchief te zien. De tentoonstelling laat vooral zien hoe hij werkte en hoe zorgvuldig hij zijn beelden samenstelde. Deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 13 september. Ook nog te zien tot en met 13 september in het Rijksmuseum is het werk van Fiep Westendorp. Met ruim 150 originele tekeningen eert het Rijksmuseum illustratrice Fiep Westendorp. Iedereen kent haar natuurlijk van Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat, Pim en Pom en Otje. Maar de tentoonstelling laat ook haar minder bekende werk zien voor onder meer het Parool. Schetsen, correcties en ontwerptekeningen maken duidelijk hoeveel vakmanschap er schuilgaat achter haar ogenschijnlijke, eenvoudige tekenstijl. Een nostalgische tentoonstelling voor jong en oud. En dan is nog te zien in de tuinen van het Rijksmuseum tot en met 25 oktober werk van beeldhouwer Karel Visser. In de museumtuinen staan monumentale sculpturen van beeldhouwer Karel Visser. Hij geldt als een pionier van de Nederlandse moderne beeldhouwkunst. Zijn werk kenmerkt zich door krachtige geometrische vormen, staal, hout en beton, maar ook door verstilling en ritme. De beelden komen in de openlicht prachtig tot hun recht en laten zien hoe Visser eenvoud wist om te zetten in indrukwekkende kunst.

0: En dat was Tears for Fears. Nee, niet joh. Ik ben even helemaal in de war. André, niet Tears for Fears, Split Ends. Favoriet van André en mij. Message to my girl. En dan heb ik Saskia van der Werf aan de telefoon.
1: Goedemorgen, Karin.
0: Goedemorgen, Saskia. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja, bedankt voor je uitnodiging.
0: Ja, hey, ik heb net al even in de agenda de expositie genoemd in Kunstuitleen Alkmaar, Ode aan het Water. Ja, die is nog te zien tot en met 23 augustus. En jij gaat daar een speciale middag organiseren. Wat houdt het in? Ja.
1: Ja, we gaan de expositie met elkaar bekijken en met elkaar over de expositie filosoferen. En ik begin met een soort inleiding over de symbolische betekenis van water. En ik heb ervoor gekozen om dat te doen vanuit een Oosterse blik.
0: Ja? En welke Oosterse blik?
1: Ja, want ik hoop... kijken naar kunst vind ik... en filosoferen met kunst... ligt heel erg... Oh, ik hoor een... ligt heel erg dicht bij elkaar. Filosoferen met de openheid die dat oproept. Maar ook kijken naar kunst roept ook heel veel openheid op.
0: Ja.
1: Alleen dan is het wel handig om met een open blik naar zo'n voorstelling te gaan. En ja, als je als een westerse filosoof heel analytisch gaat kijken... dit is mooi, dit is lelijk, dit is slecht, dit is goed, dit is technisch... dan gebeurt er iets wat ik niet helemaal... dat is een beetje niet die open kant. Maar met de Oosterse gedachte, Oosterse symboliek... als dat opgeroepen wordt, hoop ik ook dat mensen in een soort... gemoedsrust komen, toestand komen. Dat ze ook met die open blik met elkaar langs de voorstellingen heen kunnen gaan.
0: Ja.
1: En gewoon met een verwonderende blik alles op zich in kunnen laten werken.
0: Ja, ik lees ook inderdaad even in het stukje hoor. Dat je hebt natuurlijk ook iets op je website over de eeuwenoude Chinese I Ching. Hè? Het boek der veranderingen.
1: Klopt.
0: Ja, maar eerst even heel praktisch. Hè? Want het wordt gehouden op zaterdag 8 augustus.
1: Ja.
0: En dat heet Filosoferen met Kunst. Dat wordt gedaan in het Kunstuitleen Alkmaar, naar aanleiding van die expositie. En jij verzorgt dan die middag en mensen kunnen zich inschrijven. En dan ga jij met hun door die tentoonstelling. En daarna is dan dat filosofische gesprek?
1: Ik begin in de hal met een korte inleiding over de Chinese filosofie. En met name de symboliek van water daarin.
0: Ja.
1: We formuleren met elkaar een vraag. En met die vraag in het achterhoofd gaan de mensen langs de kunstwerken gaan lopen. We kiezen er één of twee uit. En daarover gaan we, kijkende naar dat kunstvoorwerp, gaan we met elkaar filosoferen.
0: Ja, en heb je daar een soort van... handleiding voor? Wordt het een gesprek? Of hoe gaat dat normaal gesproken?
1: Ja, ik begin altijd met aan mensen te vragen wat ze zien. En wat dan vaak heel erg frappant is, dat mensen in hetzelfde voorwerp, hetzelfde kunstvoorwerp, allerlei verschillende dingen zien. En met die filosofische vraag in het achterhoofd, want de vraag is handig om te beantwoorden. En dat wat ze zien en wat ze uitwisselen met elkaar, kan een heel onverwacht antwoord geven op die filosofische vraag die ze hebben met elkaar terwijl ze voorstelling heen gaan.
0: Ja, mooi.
1: De tentoonstelling gaan bekijken. Ja.
0: Ja, heb je de tentoonstelling zelf al gezien?
1: Nee, die heb ik nog expres voor mij ook een verrassing gelaten.
0: Ja.
1: Want die onbevangen blik wil ik zelf ook heel erg graag houden. En ook niet dat ik misschien ga sturen van... oh, dat vind ik mooi, want dat doet er helemaal niet toe. Dus ik wil met diezelfde open blik, onbevangenheid... het voor het eerst gezien hebben, samen met de mensen ook... die ervaring opdoen, want dat is ook heel belangrijk... het ervaren van samen filosoferen met kunst... dat die onbevangenheid van, oh, wat zie ik nou... dat ik dat met ze tegelijkertijd met ze kan delen. Dat lijkt me heel erg gaaf.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad ook heel mooi. Hè? Want dan kom je inderdaad ook tot verrassingen misschien wel. Want, wat je niet verwacht.
1: Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn dat ik verrast word. Maar dat eigenlijk iedereen verwonderd wordt over elkaar. Maar dat misschien ook wel voor zichzelf.
0: Ja.
1: Dat ze iets heel nieuws gaan ontdekken wat ze eerder eigenlijk nog niet zo gedacht of gezien hebben.
0: Ja.
1: Dat lijkt me prachtig. Ja, en water is natuurlijk ook... Het is al over om ons heen. Het is in ons. Het kan bedreigend zijn. Dus daar wat zicht op krijgen, dat lijkt me... Ja, of meer inzicht in krijgen. De betekenis van water... dat lijkt me gewoon heel mooi als mensen dan met een nieuw inzicht over de deur uit stappen.
0: Ja,
1: en ook dat ze elkaar ontmoet hebben. Want dat vind ik, dat staat voor mij voorop. Dat mensen elkaar op een bijzondere manier kunnen ontmoeten.
0: Ja, mooi. Klinkt ook heel mooi inderdaad. Ik lees ook even dat het wordt gehouden van 14:30 tot 15:30. Even de praktische zaken natuurlijk.
1: Ja.
0: Op de Bergenweg in Alkmaar. Je kunt je aanmelden. De deelname is ook gratis. Ik zou zeggen, ga vooral ook heen. Het is niet alleen een hele mooie tentoonstelling, maar ook een hele mooie manier om naar kunst te kijken.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Het lijkt me heel fascinerend. En misschien ook wel dat mensen zich op tijd aanmelden, want het is het maximum.
0: Ja.
1: We kunnen niet met heel veel mensen dit doen. Dus meld je ook aan via de kunstuitleen, zodat we ook in de gaten kunnen blijven houden.
0: Ja.
1: Dat er niet te veel mensen op af gaan komen, maar dat het gewoon een mooie groep mensen wordt.
0: Ja, zeker. Je hebt een filosofiepraktijk, een Philo en Sophia's praktijk noem je het.
1: Ja.
0: Wat houdt dat in?
1: Philo is het Griekse woord voor vriend, maar ook het liefhebben van. En Sophia, de vrouwelijke naam, is de wijsheid. En vriend zijn van de wijsheid. Zonder dat je elkaar kan bezitten of precies weet hoe het leven in elkaar zit. Verlangen naar wijsheid vind ik een hele mooie de oproep om op die manier in het leven te kunnen staan. Verlangend zonder het allemaal precies hoeven in te vullen. Dat vind ik een hele mooie manier om dat samen met mensen te kunnen doen. Samen filosoferen.
0: Ja, en je bent ook mooi. Trainer, docent en adviseur.
1: Ja.
0: Hoe begeleid je mensen daarin?
1: Dat doe ik op verschillende manieren, maar vooral bij mensen handvatten geven om samen te gaan filosoferen. En dat kan ik doen door ze een techniek te leren, bijvoorbeeld met luisteren.
0: Uh-huh.
1: Hoe je goed naar elkaar kan leren luisteren. Maar ook de inzichten vanuit allerlei filosofieën van over de hele wereld. En het vrouwelijke perspectief vind ik daar ook heel belangrijk in.
0: Uh-huh.
1: Om het inzichten met mensen te kunnen delen. Van, oh, deze persoon vond hier wat van. Of in de Chinese filosofie is op deze manier nagedacht over dit. Over van allerlei dingen uit het leven. Over vriendschap, over liefde. Allerlei soort belangrijke thema's. En vanuit die inzichten met elkaar te gaan onderzoeken wat het voor mensen zelf zou kunnen betekenen in hun leven.
0: Ja.
1: Dat ze daar dan die wijsheid zelf ook weer mee kunnen nemen na een cursus of na een gesprek.
0: Ja, dit lijkt een hele mooie manier natuurlijk. Het is een andere kijk natuurlijk op het leven. Een andere kijk op het westerse leven misschien ook wel.
1: Ja, ook. Natuurlijk ook het westerse leven. Want kritisch blijven denken. Jezelf bevragen, anderen bevragen is natuurlijk ook een belangrijk aspect. Maar ook met verwondering en openheid en nieuwsgierigheid naar elkaar toe hoort er ook bij. En ook met stilte en met rust. Het wat meditatievere, wat de Oosterse filosofie heel erg goed kan bieden, is natuurlijk ook belangrijk. Maar ook hoe je met de natuur omgaat, vanuit Latijns-Amerikaanse filosofieën,
0: mm-hmm.
1: geven hele interessante manieren van in het leven staan die wij misschien in het Westen wat minder zicht op hebben. Wat heel interessant is, als je de hele wereld over reist, in je hoofd,
0: mm-hmm.
1: in je denken en met elkaar, dat kan. Wat voor verrassende inzichten dat kan opleveren. En boeiende gesprekken.
0: Ja.
1: Het is heel fijn om daar deelgenoot en daar in te kunnen zijn en mensen een aanzet voor te kunnen geven.
0: Ja, zeker. Hoe moeilijk is het eigenlijk? Want ik moet ook meteen denken aan de tijd waarin we nu leven, hè? En alle dingen die er zo gebeuren. Heeft dat invloed op ook de coaching die jij doet? Of de gesprekken die je hebt met mensen?
1: Maar wat ik zelf altijd heel erg verrassend vind, dat heel veel verschillende soorten mensen ontmoet ik in mijn praktijk. En dat ze altijd na afloop van een cursus of een gesprek elkaar op een wat, misschien moet ik het zeggen, op een vriendschappelijke manier hebben ontmoet.
0: Mm-hmm.
1: Een soort band met elkaar hebben gekregen. Door de openheid die ze hebben gehad tijdens een filosofisch gesprek. En dat ze wat meenemen. Als ze elkaar daarna nog eens een keertje ontmoeten van, hey, hallo, leuk je weer eens te zien. Die band die dat creëert, dat vind ik zelf heel bijzonder dat dat in deze tijd kan. En dat ze ook vanuit allerlei verschillende, ook politieke windstreken,
0: mm-hmm.
1: even goed elkaar nog kunnen blijven ontmoeten en het gesprek met elkaar kunnen aangaan.
0: Ja, en elkaar blijven zien ook.
1: Als mens blijven zien. Ja,
0: precies.
1: Dat vind ik in deze tijd wel heel erg belangrijk.
0: Ja, ook al heb je, ook al heb je verschillende meningen, dat je elkaar nog wel herkent, hè?
1: Ja, herkend als mens. En natuurlijk kunnen de ideeën van mensen heel erg verderfelijk zijn, maar het blijven wel allemaal mensen. En daarin elkaar te kunnen blijven ontmoeten, om daar wat aan bij te kunnen dragen. Ja, dat vind ik zelf wel heel erg belangrijk in de tijd waarin we nu leven.
0: Ja, zeker. Ja,
1: ja,
0: zeker.
1: En dan is zeker kijken naar kunst kan zo ontzettend verrassend en ook misschien ook wel letterlijk, figuurlijk, ik weet het niet helemaal, ontwapenend zijn. Dat als je naar zo'n voorwerp kijkt, dan kijk je niet direct naar elkaar, maar via het kunstvoorwerp met alle openheid en de verschillende perspectieven geeft een soort veiligheid, misschien ook wel rust, zodat mensen elkaar toch nog kunnen blijven ontmoeten.
0: Ja,
1: ja, dat vind ik enorm fascinerend hoe dat werkt.
0: Ja, zeker. En ook heel belangrijk inderdaad.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, oké, okay, ik herhaal het nog even. Dus zaterdag 8 augustus bij Kunstuitleen Alkmaar een filosofisch gesprek. Filosoferen over kunst naar aanleiding van de tentoonstelling Ode aan het Water van 14:30 tot 15:00 aan de kunst, bij de Kunstuitleen aan de Bergweg in Alkmaar. Deelname is gratis, maar geef je vooral ook even op. Voor het geval je er niet op tijd bij bent en alles vol zit. Dat zou jammer zijn natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, dankjewel voor dit moment.
1: Ja, en, dankjewel voor je uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. En heel veel succes en mooie ontmoetingen.
1: Dankjewel, dankjewel. Prettige dag.

En dat was Reality met Guana Groove. En die komt van de LP Suriname Funk. Die had ik vorige week gekocht. Toevallig bij de hele bekende platenwinkel in Alkmaar. Maar onze pick-up was stuk. Dus gelukkig kunnen we hem hier draaien. Dit was dus Reality met Guana Groove. Ik ga nog even naar de agenda namelijk. We gaan nog even terug naar Amsterdam. Ja, zeker. We moeten even terug naar Amsterdam, naar het Van Gogh Museum. Een nieuw licht op Van Gogh. Deze tentoonstelling is momenteel te zien. En deze presentatie laat Vincent van Gogh vanuit een nieuw perspectief zien. Niet alleen zijn beroemde schilderijen staan centraal, maar ook zijn experimenten met kleur, licht en compositie. Door nieuwe onderzoeken, restauraties en verrassende combinaties van werken krijgen bezoekers een frisse kijk op de ontwikkeling van Van Gogh als kunstenaar. Dan ook nog in Amsterdam, in het Hart Museum, Amerikaanse identiteiten. Deze tentoonstelling onderzoekt hoe kunst een rol speelt bij identiteit en maatschappelijke veranderingen in de Verenigde Staten. Fotograaf David Liefenthal toont iconische beelden uit de Amerikaanse cultuur, terwijl Chicano-kunstenaars de geschiedenis en cultuur van Mexicaans-Amerikaanse gemeenschappen zichtbaar maken. Samen vormen de werken een veelzijdig beeld van Amerika, waarin thema's als migratie, geschiedenis en identiteit centraal staan. Dan heb ik ook nog in het Frans Hals Museum in Haarlem ook een tentoonstelling geheten Het Hals Fenomeen. Frans Hals was een van de meest vernieuwende schilders van de Gouden Eeuw. Zijn losse penseelstreek en levendige portretten inspireren later kunstenaars als Van Gogh, Monet en Manet. En de tentoonstelling laat zien waarom Hals ruim 4 eeuwen later nog steeds van grote invloed is. Oude meesterwerken worden gecombineerd met werk van moderne kunstenaars. Ook in Haarlem, in het Tijlers Museum, Landscape of the 21st Century, te zien tot en met 30 september. Een indrukwekkende hedendaagse installatie waarin het landschap van de 21ste eeuw centraal staat. Thema's als klimaatverandering, biodiversiteit, verstedelijking en invloed van de mens op de natuur komen samen in een groot kunstwerk dat bezoekers aan het denken zet over de toekomst van zijn leefomgeving. En ik ga nog even naar Zaandam. Namelijk naar het Zaans Museum. Gekoesterd, bewaard werk van Nelly en Tine Honig. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 11 oktober. Een bijzondere collectie kunstwerken die jarenlang zorgvuldig is bewaard door de zussen Nelly en Tine Honig. De tentoonstelling vertelt niet alleen het verhaal van de kunstwerken zelf, maar ook van de verzamelaars en hun liefde voor kunst. Het resultaat is een persoonlijke tentoonstelling vol schilderijen, tekeningen en bijzondere objecten. En we gaan nog even naar muziek natuurlijk, het laatste nummer van vandaag. Ook uit de platenkast, maar dan een vrouw deze keer. Lana Del Rey, Video Games.

0: Play.
1: Ja, we zijn er weer aan het einde van het programma gekomen. Dat was Lana Del Rey met videogames van onze platenkast. Uit onze platenkast, die van mij en die van André. En hartelijk dank ook aan onze gasten vandaag aan de telefoon. Saskia van der Werf, ik herhaal het nog even. Filosoferen met kunst op 8 augustus in Kunstuitleen Alkmaar. En u kunt ze nog opgeven via de website van Kunstuitleen Alkmaar. En dan natuurlijk ook nog Hans van Marwijk over de KCB-exposities in het Noordwest Ziekenhuis in de Hortus Alkmaar. En het maaiveld van de KCB tot eind augustus nog in Museum Kranenburg. Fijne zomer, graag tot de volgende keer en maak er wat van, ook in de kunst.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest hun loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 15 kilometer file, onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A22 Beverwijk richting Velzen, want ook op de A9 wordt aan de weg gewerkt en daarom is er meer verkeer op de A22. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de N9 Den Helder richting Alkmaar, tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 9 augustus begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Mark van der Giessen met het onderwerp Zand. De muziek wordt verzorgd door Marja Dichtnam Zang en Bert Huibers orgel en piano. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Egmond aan Zee. In de Oud-Katholieke Kerk zijn ook dit jaar weer de zomeravondconcerten 2026 op de maandagavonden in augustus. Het eerstvolgende orgelconcert is op maandag 10 augustus om 8:30. Wilmert Volmer bespeelt het orgel en laat werk van 5 componisten horen. Wilfred Volmer is organist van het Adema-orgel in de Grote Kerk van Scherpenzeel, van de Koepelkerk in Renswoude en de Wilhelminakerk in Utrecht. Zijn eerste orgellessen ontving hij van Gert van der Hoef in Veenendaal. Later bekwaamde hij zich onder andere bij Wouter van Bellen, verder in literatuurspel en improvisatie. Hij is veelvuldig te beluisteren als koor- en gemeentezangbegeleider, waarbij hij een voorliefde heeft voor de Anglicaanse traditie en bijbehorende kerkmuziek. Als solist heeft hij een breed repertoire met een bijzondere voorkeur voor romantische muziek en orgeltranscripties. Naast zijn activiteiten als organist is hij een van de initiators en redacteur van de website orgelnieuws.nl. Braderie in Groet. Braderie, al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk in Schorel, Groet, Kamperduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. En kortom, iedere maandagavond in augustus van 5 tot 9 uur. En de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week toe.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. De middageditie.

Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast

NS betekent dat 10 minuten vertraging omdat de linker rijstrook dicht is. Flinke vertraging op de afsluitdijk, de A7 Heerenveen richting Horen. Tussen Brezandijk en Den Oever is de vertraging opgelopen tot 35 minuten. De A22 Beverwijk richting Velsen, want tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is meer verkeer onderweg door de werkzaamheden op de A9. Dit betekent 10 minuten vertraging. Tot slot de N99 Den Helder richting Den Oever, tussen Den Helder en de aansluiting met de N240. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan tot slot nog een update vanuit de NS. Want door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Schagen en Annapolona. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaart makaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaats de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A7, de afsluitwijk Heerenveen richting Horen. Tussen Breesandijk en Den Oever doe je er 10 minuten langer over. Op de A22 richting Velsen staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij knooppunt Beverwijk. Daarom is je vertraging hier 10 minuten. De N244 Edam richting Alkmaar tussen Zuidschermer en Alkmaar 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Dan nog enkele updates vanuit de NS, want door een beschadigde spoorbrug rijden er geen treinen tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem. En er is ook nog een seinstoring gemeld, daarom rijden er geen treinen tussen Schagen en Annapolona. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

vertraging 10 minuten. De A22 Beverwijk richting Velsen. Daar staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Beverwijk. Daarom is daar de rechterrijstrook dicht. En hier doe je er 10 minuten langer over. Dan nog de N99 Den Oever Den Helder. Tussen de aansluiting met de N240 en afrit Anna Palona is je vertraging 5 minuten. Dan nog een korte update vanuit de NS. Want door een beschadigde spoorbrug rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Haarlem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AES&T is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femmes. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein is je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A9 ook maar richting Amstelveen wordt aan de weg gewerkt. En daarom heb je tussen Akersloot en knooppunt Velzen 10 minuten vertraging. De N203 ook maar richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A9 en Assen-Delft-Krommenie-Oost 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot nog een update vanuit de NS, want door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Schagen en Annapolona. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor Zaanstad Zuid heb je 5 minuten vertraging. En op de A22 Beverwijk richting Velsen, tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de Alkmaarse Gijsbergstraat heeft een motor in brand gestaan. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. De melding van de brand kwam rond 00:30 binnen. De brandweer kon de brand met 1 waterstraal goed blussen. Er vielen geen gewonden. Wel raakte de motor zwaar beschadigd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. De huurders van een woning aan de Alkmaarse Bannewaard, waar meerdere vuurwerkbommen afgingen, moeten het huis uit. Dat vindt woningcorporatie Woonwaard. Daarom is het huurcontract beëindigd. Voor de woning vonden 4 vuurwerkexplosies plaats. Ook werd er geschoten. Het gezin woont nu tijdelijk ergens anders, omdat de woning door de burgemeester is gesloten na de laatste aanslag. De rechter spreekt zich uit over de eis van Woonwaard. Een melding over een mogelijke drenkeling voor de kust van Egmond aan Zee heeft de reddingsdiensten donderdag massaal op de been gebracht. Met onder andere de reddingboten De Opstapper en Henk en Irene is uitgebreid op zee gezocht, maar uiteindelijk is er niemand gevonden. Het is nog niet bekend of het om loos alarm ging. Voor zover bekend is niemand als vermist opgegeven. De hoofdverdachten in de zaak rond de Alkmaarse explosierace 2,5 jaar geleden hebben een hoger beroep ingetrokken. De celstraffen van de 2 broers uit Alkmaar blijven daarmee staan op 8 en 5 jaar. Ze waren de initiatiefnemers van de reeks aanslagen op woningen en bedrijven. De Amsterdammer die een deel van de aanslagen organiseerde legt zich neer bij zijn celstraf van 10,5 jaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Wildrooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A9 richting Amstelveen. Tussen Uitgeest en knooppunt Velsen doe je er 5 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A7 richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A22 Velzen richting Beverwijk heb je voor Beverwijk Oost 10 minuten op onthoud. Dan naar de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de N246 Beverwijk richting West-Grafdijk. Tussen Markum Binnen en de aansluiting met de N244 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De regenbuien van donderdag en vrijdag zijn onvoldoende om de droogte terug te dringen. Dat laat het waterschap weten. Omdat droogte de dijk in de regio kan aantasten, wordt een nieuwe serie dijkcontroles uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken of de dijken nog sterk genoeg zijn om hun werk te doen in het najaar. Weersvoorspellingen wijzen op nieuwe warmte dit weekend en nog

Nieuwt ook de riolering eronder. Omrijden kan via de omliggende wijken. Doorgaand verkeer wordt verzocht de N203 of de A9 te nemen. Deze fase van het werk aan de Geesterweg duurt tot en met 4 september. De Alkmaarse fractie van GroenLinks-PvdA heeft vragen gesteld over zwemplekken in de gemeente. Hoewel er bij warm weer op veel plekken in Alkmaar gezwommen wordt, zijn er locaties waar dat gebeurt niet officieel. Dat betekent dat er geen controle is op de waterkwaliteit en veiligheid. GroenLinks-PvdA wil dat de gemeente plek aanwijst waar die controle er wel is. De partij suggereert een combinatie met horeca aan het water. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Westzaan en de aansluiting met de N514 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

band Los Reyes. Maar later zijn ze ook wel bekend geworden als de Gypsy Kings. En dit was een van hun succesvolste platen. Bambo Leo hoor die hier op Radio 80 in de Good Afternoon Show. Het is vrijdagmiddag, het zonnetje schijnt, niet hele te hoge temperaturen. Maar wel lekker en wij zijn tot en met 6 uur bij je. Muziek, agenda putten natuurlijk en we hebben het regennieuws en het weerbericht. Kortom, we gaan er gewoon weer een klein feestje van maken.

voor ontspanning. Dit is de Good Afternoon Show.

heerlijk ontspannen, rustige plaat op deze vrijdagmiddag. Je hoorde Sam Smith en de plaat Stay With Me. Ken je dat nummer van Aretha Franklin nog uit de jaren 60? You Make Me Feel Like a Natural Woman. Nou, in de jaren 90 is er een versie gemaakt door Mary J. Blige. En die gaan we nu voor je draaien. Hier komt-ie. Blijf lekker luisteren.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het dorpshart van Castricum maakt zich op voor de 5e editie van het Smaakmakersfestival. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus staat het centrum opnieuw in het teken van muziek, eten, drinken en activiteiten voor jong en oud. Na 4 eerdere edities keert het festival terug met een lustrum-editie. Bezoekers kunnen rekenen op optredens van verschillende muziekbands en zangers, dansoptredens van Club Maris en een uitgebreid aanbod van lokale horeca, foodtrucks en terrassen. Naast muziek en culinaire activiteiten is er ook aandacht voor kinderen. Verspreid over het festivalterrein worden verschillende activiteiten georganiseerd. Tijdens het evenement wordt het dorpshart afgesloten voor verkeer. Dat geldt ook voor fietsers. Wel zijn er mogelijkheden om fietsen in de omgeving te stallen. Het volledige programma wordt later bekendgemaakt. De organisatie brengt dit onder meer naar buiten via lokale media en informatieborden op de verschillende plekken die in Castricum worden geplaatst. Het Smaakmakersfestival is gratis toegankelijk.

Park. Zo'n echte disco-klassieker uit de jaren 70. Van McFadden en Whitehead. En No Stopping Now. We gaan naar een new wave bandje uit Schotland toe. The Blue Nile en Teenstown in the Rain. Why?

0: Ochtendshow.
1: Tot zo na de break en headlines.
2: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
3: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Oeh. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag is afgenomen. Je hebt nog wel vertraging op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere heb je tussen Hilversum en Eemnes 10 minuten op onthoud. En tot slot de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor Krommenie 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het treinverkeer van Alkmaar naar Den Helder heeft vrijdag deels stilgelegen. Dat kwam door een seinstoring tussen Herugewaard en Annapolona. De melding kwam binnen rond 10:30. Omdat er geen treinen konden rijden, werden reizigers naar vervangend busvervoer verwezen. De verwachting was dat de storing tot na 1:00 zou duren, maar om 12:30 reden de eerste treinen weer op het traject. De regenbuien van donderdag en vrijdag zijn onvoldoende om de droogte terug te dringen. Dat laat het waterschap weten. Omdat droogte de dijk in de regio kan aantasten, wordt een nieuwe serie dijkcontroles uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken of de dijken nog sterk genoeg zijn om hun werk te doen in het najaar. Weersvoorspellingen wijzen op nieuwe warmte dit weekend en nog altijd weinig regen. De huurders van de woning aan de Alkmaarse Bannewaard, waar meerdere vuurwerkbommen afgingen, moeten het huis uit. Dat vindt woningcorporatie Woonwaard. Daarom is het huurcontract beëindigd. Voor de woning vonden 4 vuurwerkexplosies plaats. Ook werd er geschoten. Het gezin woont nu tijdelijk ergens anders, omdat de woning door de burgemeester is gesloten na de laatste aanslag. De rechter spreekt zich uit over de eis van Woonwaard. Vanaf maandag 17 augustus is de Geesterweg in Uitgeest weer deels afgesloten voor werkzaamheden. Deze keer is de omgeving van de kruising met de Prinses Beatrixlaan aan de beurt. Niet alleen de weg wordt vernieuwd, ook de riolering eronder. Omrijden kan via de omliggende wijken. Doorgaand verkeer wordt verzocht de N203 of de A9 te nemen. Deze fase van het werk aan de Geesterweg duurt tot en met 4 september. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een 30 minuten is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Gaan wij even kijken naar wat het weer de komende dagen gaat doen. Het is tijdelijk wat koeler met vandaag maximum temperaturen tussen de 21 en 25 graden. Daarbij is het wisselend bewolkt met in de noordelijke helft van het land tot in de middag een enkele bui. Vanuit het westen wordt het in de loop van de middag zonniger. De komende dagen is het vaak zonnig zomerweer. Vooral landinwaarts kan het op sommige dagen zeer heet worden. En dan ben je weer helemaal op de hoogte van het weer voor de komende dagen.

van dat meiden, een beetje uit de jaren 90, genaamd The Spice Girls. Daar was ze de zangeres van. En ze stond ook wel bekend als de Sporty Spice daarin. Maar goed, als solo-artiest kennen we haar vooral onder de naam Mel C. En ze had het plaatje Never Be The Same Again gemaakt. En dat allemaal in samenwerking met Lisa Left Eye Lopez. We gaan terug naar de zomerse hits op Radio 80, want we zijn natuurlijk zomer Radio 80. Hier is het plaatje The Soca Dance.

Mika en We Are Golden hier op Radio 80. Het is zometeen tijd om de agendapunten met je door te nemen. We gaan het hebben over Zwembad Het Baafje in LO, weet je wel. Dat openluchtzwembad. En die gaat een challenge houden. En daarin kun je anderen zwemmen en nog veel meer. Daarvoor moet je blijven luisteren tot die tijd deze leuke plaats.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Baafje Challenge keert terug op zondag 23 augustus in Hello. Met het sportieve evenement wil de organisatie geld inzamelen voor het behoud van het openluchtzwembad Het Baafje. Deelnemers zwemmen, hardlopen of wandelen tijdens de verschillende onderdelen. De opbrengst van de challenge komt ten goede aan het zwembad, dat al jarenlang een vaste plek inneemt in het dorp. Het Baafje is voor veel inwoners meer dan alleen een zwembad. Op warme zomerdagen komen er kinderen, gezinnen en ouderen samen. Ook voor zwemlessen, sportieve activiteiten en ontmoetingen heeft het openluchtbad een belangrijke functie in Hello. Tijdens de challenge kunnen volwassenen vanaf 9 uur 's ochtends starten met 700 meter zwemmen, gevolgd door 7 kilometer hardlopen of wandelen. Voor kinderen tot 10 jaar is er vanaf 10 uur een mini-challenge met 200 meter zwemmen en 800 meter lopen. Ook duo's kunnen deelnemen, waarbij één persoon het zwemonderdeel en een ander het looponderdeel doet. Het hardloopparcours loopt over het bekende rondje Egmond. Op het terrein zorgen de Big Band Swingmasters voor muziek. Na afloop krijgen deelnemers een goodiebag. Een inschrijfmogelijkheid en meer informatie is te vinden op de website Red het Baafje.

Een plaatje voor de jongere generatie, waar ik mezelf dan ook even voor het gemak toereken. Met mijn 23 jaar mag dat wel, denk ik. In ieder geval, lekker zomerse plaat. Ik spreek zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws van 5 uur. Ben ik bij terug met uur 2 van de Good Afternoon Show. We kunnen er nog eentje plaaien. Deze bijvoorbeeld van Alan Clark.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Good afternoon met Robin.

Travelers op Radio 80 met de plaat Always the Sun. Hier in het tweede uur van de Good Afternoon Show, de vrijdagmiddag editie. We hebben nog muziek en informatie voor u klaarstaan en dat tot aan de klok van 5 uur. Met nu Ed Sheeran en Martin Garrix en de plaat Repeat It.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen was vorig jaar behoorlijk in trek bij nieuwe inwoners van buitenaf. Er vestigden zich namelijk meer nieuwe inwoners dan dat er mensen uit Bergen vertrokken. Vooral vanuit Alkmaar kwam er veel nieuwe aanwas. Wie Bergen juist achter zich liet, ging het vaakst in Alkmaar wonen. Dat meldt vergelijkingssite Slimster op basis van het onderzoek van de nieuwe CBS-cijfers.

gingen terug naar het jaar 1978 en ze schreven een liedje over een vrouw die tijdens een regenachtige dag in september over haar geliefde droomt. En wanneer ze wakker wordt en de ochtendzon weer schijnt, zijn haar dromen verdwenen. We gaan nu luisteren naar een leuk liedje van deze dame. Hier is Kim Wells.

0: to say.
1: Roxy Dekker en Lucy, tijd nu voor Maggie Grace, heeft in verschillende films gespeeld, zoals The Scary Movie en Spider-Man. Maar ze maakt uiteraard ook muziek. En hier is ze met de plaat Sweet Baby.

0: Show. Tot zo na de break en headlines.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Radio 80 Hit Dossier. Hits van

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Alsmeer en Amstelveen Stadshart is een ongeluk gebeurd. Daar zijn ze aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. Hierdoor heb je 5 minuten vertraging. En op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie is vrijdag in actie gekomen omdat er binnendringers zouden bevinden in het verlaten gebouw in Heilo. Het ging om de bowlingbaan die sinds september vorig jaar is gesloten. De politie rukte met in totaal 4 eenheden uit en omsingelde het gebouw. Er werden 2 indringers gevonden. Tegen de overtreders maakte de politie procesverbaal op. Het was niet nodig om iemand mee te nemen naar het bureau. In de Alkmaarse Gijsbergstraat heeft een motor in brand gestaan. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. De melding van de brand kwam rond 12:30 binnen. De brandweer kon de brand met 1 waterstraal goed blussen. Er vielen geen gewonden. Wel raakte de motor zwaar beschadigd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. 235 bedrijven zijn aangemeld voor de 13e editie van NHN Business Awards. Ze hebben nu nog een paar weken om de jury te prikkelen met een promotiefilmpje en antwoorden op een reeks vragen. Begin september worden de finalisten bekend voor de categorieën klein, midden en groot bedrijf. En de thema award voor de meest innovatieve starter of groeier. Die finale is begin november in de Heilower Cultuurkoepel. De hoofdverdachten in de zaak rond de Alkmaarse explosierace 2,5 jaar geleden hebben een hoger beroep ingetrokken. De celstraffen van de 2 broers uit Alkmaar blijven daarmee staan op 8 en 5 jaar. Ze waren de initiatiefnemers van de reeks aanslagen op woningen en bedrijven. De Amsterdammer die een deel van de aanslagen organiseerde legt zich neer bij zijn celstraf van 10,5 jaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. Het is tijdelijk wat koeler met vandaag maximum temperaturen tussen de 21 en 25 graden. Daarbij is het wisselend bewolkt met in de noordelijke helft van het land tot in de middag een enkele bui. Vanuit het westen wordt het in de loop van de middag zonniger. De komende dagen is het vaak zonnig zomerweer. Vooral landinwaarts kan het op sommige dagen zeer heet worden.
0: Voor de kust en duinstreek.
4: Voor de kust en duinstreek.
0: Zomerradio 80.

hebben een lekkere zomerse uitzending vandaag met heerlijke zomerse platen. Deze van Shaggy bijvoorbeeld, O Carolina. Was niet het origineel trouwens, die kwam uit 1960 bij de Focus Brothers. Maar in 1993 heeft Shaggy een covertje opgemaakt. Hier zijn de Shape Sisters.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het aantal mensen met een gebroken heup stijgt. Inwoners van Bergen, Uitgeest, Castricum en Hello kunnen op verschillende momenten terecht voor een screening of beweegcheck om valrisico's in kaart te brengen. Landelijke cijfers laten zien dat het aantal patiënten met een heupfractuur tussen 2021 en 2025 met 14% is gestegen. Een groot deel van deze mensen woonde op het moment van de opname nog zelfstandig thuis. Een val op latere leeftijd kan forse gevolgen hebben. Een gebroken heup betekent vaak een ziekenhuisopname, een langere periode van herstel en soms zelfs verlies van zelfstandigheid. Veel risico's zitten in kleine dingen om het huis. Een los vloerkleed, een kabel op de vloer, slechte verlichting, gladde schoenen of een drempel. Kleine aanpassingen helpen al. Denk aan het verwijderen of vastzetten van losse kleedjes, het wegwerken van kabels, betere verlichting en stevige schoenen. Ook blijven bewegen is belangrijk. Door te werken aan kracht en balans staat iemand steviger en voelt diegene zich ook zekerder in zijn schoenen. Dat verkleint de kans op vallen. Inwoners van de 4 gemeenten kunnen laten bekijken hoe groot hun kans op vallen is. Daarna wordt gekeken welke training, hulp of advies goed past. Soms gaat het om oefeningen voor balans en spierkracht. Soms om advies over veilig bewegen of tips om een woning veiliger te maken. In Bergen zijn de screeningsmomenten op 5 augustus en 2 september. Castricum is aan de beurt op 25 augustus. Inwoners van Hello kunnen terecht op 28 september. In Uitgeest zijn er momenten op 16 september en 21 oktober.

Ik bedank je voor het luisteren. Dit was weer de Good Afternoon Show voor deze vrijdagmiddag. Maandag zijn we weer terug. Dan is mijn collega Thorvald de Winter er weer. Ik spreek je morgen weer in Robin Draaidoor. Tot de volgende keer.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitje.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het treinverkeer van Alkmaar naar Den Helder heeft vrijdag deels stilgelegen. Dat kwam door een seinstoring tussen Herugewaard en Annapolona. De melding kwam binnen rond 10:30. Omdat er geen treinen konden rijden, werden reizigers naar vervangend busvervoer verwezen. De verwachting was dat de storing tot na 1:00 zou duren, maar om 12:30 reden de eerste treinen weer op het traject. In de Alkmaarse Gijsbergstraat heeft een motor in brand gestaan. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. De melding van de brand kwam rond 10:30 binnen. De brandweer kon de brand met 1 waterstraal goed blussen. Er vielen geen gewonden. Wel raakte de motor zwaar beschadigd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Een melding over een mogelijke drenkeling voor de kust van Egmond aan Zee heeft de reddingsdiensten donderdag massaal op de been gebracht. Met onder andere de reddingboten De Opstapper en Henk en Irene is uitgebreid op zee gezocht, maar uiteindelijk is er niemand gevonden. Het is nog niet bekend of het om loos alarm ging. Voor zover bekend is niemand als vermist opgegeven. Een wielrenner is gewond geraakt door een valpartij op de Busendam in Uitgeest. Donderdagmiddag maakte hij een rit met een andere wielrenner. Toen het misging in een slinger in de weg. Vermoedelijk viel hij op de open bestrating naast het asfalt en kwam hij daarna in de sloot langs de weg. De brandweer en ambulancedienst hebben hem uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een 30 minuten is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken.

0: www.velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardlopen en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
3: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
2: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
4: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
2: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. Volop zomer, iedereen ligt op het strand. Wij zitten in de studio, lekker cool. Ik heb zometeen een uitgebreide kunstagenda. En ik spreek met Hans van Marwijk. Onder andere over de KCB-expositie in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Maar ook over het Maaiveld. De expositie van het KCB in Kranenburg. Maar natuurlijk ook nog de Beeldentuin, Hortus, Afijn, hij dus, Hans van Marwijk. En ik praat met Saskia van der Werf over haar middag filosoferen met kunst in Kunsthuislijn Alkmaar. En het is natuurlijk zomer, dus we hebben niet zo heel veel gasten. Dus wij dachten, we nemen gewoon onze eigen platenkast mee, André en ik. Dus we gaan 70's draaien, 80's, noem het maar op. We hebben ook een hele mooie LP. Soul Sisters genaamd. En we gaan luisteren naar Nina Simone, Plain Gold Ring.

Ja, dat was Nina Simone met Plain Gold Ring. En zoals ik al zei, we hebben een uitgebreide agenda vandaag. En wie liever buiten de Randstad op ontdekking gaat, kan deze zomer uitstekend terecht in de Kop van Noord-Holland. In Bergen zijn namelijk twee indrukwekkende exposities te zien in Museum Kranenburg. En Alkmaar combineert beeldende kunst met een beeldenroute in de Hortus. Oren laten schatten uit de Gouden Eeuw zien. En in Den Helder duik je letterlijk de maritieme geschiedenis in. Een mooie culturele route dus voor een paar daagjes museum. Als het een beetje slecht weer is, maar met mooi weer natuurlijk ook. Ik ga even naar Den Helder namelijk. Want in het Marinemuseum in Den Helder is naast de vaste collectie over de Nederlandse marine, deze zomer zijn er extra presentaties over de maritieme geschiedenis en techniek. En deze expositie is de hele zomer te zien. En dan ook nog in Den Helder in Reddingsmuseum Doris Rijkers een tentoonstelling over reddingsacties, historische reddingsboten en de mensen achter de KNRM. Dan in Horen, zoals ik al zei, in het Westfries Museum een selectie topstukken uit de rijke collectie van het Westfries Museum, dat momenteel wordt verbouwd. Maar je kunt op een pop-up locatie het Westfries Museum ook zien, sowieso. En je ziet dan schilderijen, zilverwerk en objecten uit de Gouden Eeuw. Deze is ook doorlopend tijdens deze zomer. En dan heb ik ook nog Museum van de 20e eeuw in Horen. Een vrolijke tentoonstelling vol herkenbare voorwerpen, speelgoed, radio's en design uit de vorige eeuw. En deze heet Design en Nostalgie. Dan heb ik in Alkmaar de tentoonstelling in het Stedelijk Museum, Gestel en de Smet, kleurrijke vriendschap over de bijzondere artistieke vriendschap tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet en hun invloed op de moderne kunst. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 13 september. Dan in de Hortus Alkmaar, Beeld en Binnentuin, een sfeervolle beeldenroute met sculpturen van 7 kunstenaars van het KCB, midden tussen de bloemen en planten. En daar ga ik zo meteen over praten met Hans van Marwijk. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 30 augustus. En dan heb ik ook nog in de Hortus Alkmaar werk van Marijke Nauwman. En die heet Cadans, fotografie en beeldende kunst, waarin ritme, natuur en beweging samenkomen. En dan als laatste Bergen, in Museum Kranenburg, Iris Le Rutte met de tentoonstelling Alles verandert, niets vergaat. Beeldhouwer, tekenaar en dichter Iris Le Rutte laat mensen, dieren, planten in elkaar overvloeien. Een poëtische tentoonstelling over de relatie tussen mens en natuur. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 1 november. En dan ook nog in Museum Kranenburg Bernard Essers, Dromen in het Duin, een herontdekking van de kunstenaar Bernard Essers met grafiek en schilderijen waarin symbolisme en het Bergense landschap centraal staan. En ook deze tentoonstelling is te zien tot en met 1 november.

0: En dat was van het album The Soul Sisters, de LP Soul Sisters, Betty Wright met Clean Up Woman. En ik heb Bert van Marwijk aan de telefoon. Sorry, Bert. Hans van Marwijk aan de telefoon, moet ik zeggen. Hé, hey, we praten even over de KCB-exposities deze zomer. Ja. Want dat zijn er best wel een aantal, hè? Onder andere in het Noordwestse Ziekenhuis in Alkmaar.
1: Ja, nou, in het Noordwestse Ziekenhuis daar had ik een expositie, een solo-expositie in Nieuwe Vleugel. Die was het afgelopen zaterdag, dus alles is weer ingepakt en weer naar huis gebracht. Maar we hebben nog in het oude deel van het ziekenhuis, bij de rode trap, zeg maar, tot aan de Robjeskuil ingang. Daar hebben we 11 kunstenaars van de KCB, en dat is een groepexpositie. En die loopt nog tot en met 28 augustus.
0: Ja, en dat is in het kader van kunst als medicijn.
1: Ja, daar heeft Pieter Rijnjaar dit over geschreven. En we hebben dus we hebben een onderzoek gedaan van een opstellingsvraag van nou, wie wil er meedoen met die expeditie daar in het NWZ. En ik moet zeggen, het is een groot succes. Het hangt er prachtig. We hebben alle ruimte gekregen van het ziekenhuis. En een fantastische medewerking van de dames van de kamp, kunst als medicijn. En nou, misschien is er in de toekomst een mogelijkheid dat we dus verder gaan door het één keer per jaar, of één keer per twee jaar. Misschien een groepsexpositie van KCB-leden.
0: Ja, dat
1: KCB
0: zou...
1: staat voor Kunstenaar Centrum Bergen.
0: Ja, het zou mooi zijn. Maar kunst als medicijn bestaat al heel lang, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik weet niet precies hoe lang dit daar bestaat. Maar ik ben ook ingekomen via een vriendin van ons die ook in de kamp zit. Die was daar notabene voorzitter van. En ze hebben een jaartje of 8 of 9 terug hebben ze voor mij 2 werken aangekocht. Ze hebben ook een eigen beleid.
0: Ja.
1: Ze werken aankopen en die hangt in de spreekkamers bij de artsen.
0: Ja, en hoe belangrijk is dat eigenlijk, dat kunst in het ziekenhuis? Hè? Want je kan denken, jouw mensen lopen eraan voorbij. Maar juist omdat het al zo lang bestaat, is het blijkbaar toch wel nodig.
1: Ja, nou ja, weet je, het is natuurlijk ook, het is tweeledig. Kijk, mensen die iemand hebben liggen in het ziekenhuis, een kennis of familielid, die zijn vaak wel gespannen dat als iemand slecht gaat. Nou, die hebben geen oog voor de kunst waarschijnlijk. Die hebben met andere dingen bezig.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant kan het ook dus in een spreekkamer, mijn arts, en wat voor arts het dan ook is en wat voor discipline, heel ontwapend zijn als daar dus een werk hangt.
0: Mm-hmm.
1: Bovendien loop je dus door een enorm lange gang in het ziekenhuis waar dus divers kunst hangt. En dat kan ook afleidend zijn.
0: Ja, zeker.
1: Dus ja, als medicijn, ja, ik hoop dat het een medicijn is, maar dat vraag ik me af. Maar het is wel voor ons weer een podium dat we hebben. En mensen raken betrokken bij kunst van de beroepsorganisatie.
0: Ja, zeker. Ja. Het is ook een goede expositie natuurlijk. Hè? Want de KCB-leden zijn natuurlijk allemaal professionals. En afgezien van smaak is het natuurlijk altijd wel een goede expositie.
1: Ja, ja, de mensen die nu lid willen worden van het KCB, die worden geballoteerd. En die moeten bepaalde criteria voldoen. Dat hoeft niet beroepsmatig zijn dat ze zijn opleiding van de academie. En ook autodidact zijn. Want neem maar meneer Van Gogh en meneer Mondriaan. Ja, ook autodidact, die zijn toch grote jongens geworden in de kunst. Dus wat dat betreft hebben we dat allemaal losgelaten.
0: Ja. Als het maar goed werk is.
1: Het is goed werk, ja. Het mag verhelderd zijn, het mag teruggevallen zijn in de tijd. En in de kunst wordt altijd wel wat gepikt van een ander. Maar dat mag ook, want dat is inherent aan de kunst. Want je kijkt ook bij een ander in de tuin. En zo werkt het namelijk.
0: Ja, absoluut. Hey, en dan is er nog een tentoonstelling van het KCB in de Hortus in Alkmaar.
1: Ja, de Hortus, dat is in de Peperkoog in Alkmaar. Dat is een industrieterrein. En dan kom je binnen bij de Hortus. Nou, dat is heel ontwapenend, want opeens alle de zakelijkheid van alle bedrijven valt weg. En je komt daar in bloemen en tuinen gebeuren. Wat is, dat is fantastisch, het is rustgevend, het is stil. En daar hangen dus, of daar staan dus heel veel beelden van kunstenaars van KCB ook weer.
0: Ja.
1: Om die kunstenaars, de beeldende kunstenaars die beelden maken, die hebben geen podium bij het KCB. Omdat we in de villa zitten in Kruinenburg in Bergen.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een beperkte ruimte en die hebben dus een prachtige ruimte daar in de tuinen. Waar veel stenen en bronzen beelden staan, sculpturen staan. Dus ja, dus weer een extra podium voor KCB-kunstenaars.
0: Ja, en het lijkt me ook een enorme goede combinatie. Hè? Die Hortus met die mooie tuin en dan de beelden die daarin staan.
1: Ja, het is, Karin, het is werkelijk fantastisch. Ik zal iedereen uitnodigen, ga er kijken. Want ook die beeldende kunstenaars die beelden maken, zijn dus fantastische beeldenaars en beeldhouwers. En het is zeer de moeite waard om erheen te gaan. Want het is ook een hele goede samenwerking van ons met de Hortus.
0: Ja, en tot wanneer is deze tentoonstelling nog?
1: En de Hortus is nog toch tot met 30 september.
0: Ja, oké, dus ruim de tijd om te kijken.
1: Ja, Ja, precies.
0: Ja, en dan als laatste is er nog steeds de tentoonstelling Het Maaiveld. Maar dan in Museum Kranenburg, hè? De vaste ruimte van het KCB.
1: Ja, nou, dat is fantastisch. Dat is opgeroepen door Rob Komen. Een beeldend kunstenaar en een hele vriendelijke, aardige collega, een grote vakman. 5 juli was namelijk de opening van de tentoonstelling Het Maaiveld. Deze toont het landschap in woord en beeld. De deelnemers zijn dit keer duo's. Elke beeldend kunstenaar is gekoppeld aan een dichter. Soms was het gedicht het startpunt en soms het beeld. Het Maaiveld zal zich ontvouwen in vele verschijningsvormen. Het is zogezegd een monster tentoonstelling geworden. Waar initiatiefnemer Rob Komen veel tijd in heeft gestoken. Rob zei er zelf over, de opzet was om het landschap kunstzinnig vorm te geven door een inspirerende combinatie van beeldende kunst of andere disciplines binnen de vereniging samen met de dichtkunst. En nou is het leuke, we hebben dus ook nou weer de dichters een podium gegeven. We hebben ook dus dichters bijgehaald, terwijl we niet in eigen huis hadden zoveel dichters, en de deelden van het dichters van buitenaf. Die hebben we gekoppeld aan een schilder.
0: Mm-hmm.
1: Zowel aan Olivier van de Aquarel, maar in alle disciplines van beeldende kunst.
0: Ja, het kan een installatie zijn, schilderij of een beeld. Het kan alles zijn, hè?
1: Ja, het mag alles. Ja, het is hartstikke goed bezocht.
0: Ja.
1: Want ik was vandaag gepost en we zitten nu al ruim 1700 bezoekers.
0: Ja, zo. Dat is aardig wat, hè? In een paar weken tijd.
1: Fantastisch, Karin. Morgen heet het weer. Maar dat is geen museum weer in het algemeen, maar dat is razend druk. Dus ja, we hebben ervan genoten. We geven informatie met een brochure mee, met al die informatie over het KCB. Over het beeldend werk, alle deelnemers. En laten jullie hun werk zien in totale pracht, in een hele oude villa. Het is fantastisch.
0: Ja, hey, er is ook een boek verschenen, hè, met alle gedichten en alle kunstwerken.
1: Ja, dat is een heel leuk boek. Dat is nu uitverkocht. Dat was bij de opening van de tentoonstelling al uitverkocht. Maar er was nabesteld. En eind deze week, zijn er weer 50 stuk zijn er besteld. En die kunnen online besteld worden bij het KCB. Daar is een appje voor. En dan moet je even de KCB-site kijken. En dan zie je daar even de regel van dat boekje met een beeld ervoor. En daar is ook een betaallink. En dan moet je ook je naam en adres invullen. En betalen van 1995. En dan is het boekje af te halen in het museum.
0: Ja, mooi. Klinkt goed, hè?
1: Ja, nou ja. Het is een heel unieke uitgave. We hebben dit nog nooit zo gedaan vanuit KCB. Dit is bij elkaar gebracht in een boekvorm. Dus ja.
0: Ja.
1: Is uniek.
0: Ja, en jij doet ook mee met deze tentoonstelling. Welke dichter heb jij bij je werk?
1: Ik heb Lonneke van Heugden. Die heeft de stadsdichter in Alkmaar. En Lonneke die heeft, ik heb haar 3 schilderijen gestuurd. En welke schilderij hebben dat er daar komt te hangen? En maak jij daar een gedicht bij? En dat is, het is een heel vrij gedicht geworden dat bij mijn werk hangt.
0: Ja, mooi. En hebben jullie veel contact gehad over de gedichten die zij geschreven heeft?
1: Ja, er wordt echt mensen die voorheen dus binnenkwamen, die kijken rond. En dan lopen ze een rondje en geven ze wat informatie of ze negeren dat. Nu gaan ze echt lezen. En die gedichten mogen ze ook voor mij ook fotograferen.
0: Ja.
1: Want het inspireert ze, want ze lezen zien een schilderij, of zien een beeld. En ze een plastiek. En ze lezen en denken van, hey, misschien is het de link van. Dit matcht met elkaar. Dit tot het ene aan. Het wordt sterker, het verhaal. Of het schilderij wordt sterker. Dus die combinatie is fantastisch.
0: Ja. En heb jij veel contact gehad met Lonneke zelf over het gedicht?
1: Nou, Lonneke zit nu in Berlijn voor studie. En we hebben veel contact gehad. En ik ben ook begin met Alja Spaan. Daar had ik ook een prachtig gedicht van. Maar die is meer gekoppeld aan. Ik weet even de naam niet zo snel. Maar je moet maar eens gaan kijken op de site van het KCB. Er zijn dus 78 deelnemers. De helft zijn dichters en de helft zijn beeldende kunstenaars.
0: Ja, mooi. Ja, en tot wanneer is deze tentoonstelling nog te zien?
1: Die is te zien tot 29 augustus aanstaande.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel voor dit moment. Ik zou zeggen, luisteraars, ga vooral naar Kranenburg. En slaat KCB niet over. En tot en met eind september nog de hortus genoeg te zien en te doen deze zomer. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

Tears for Fears met Head Over Heels uit de platenkast van André van de LP de jaren 80. Ik ga even terug naar Horen, want zoals ik al zei, ik heb een uitgebreide agenda vandaag. En we gaan naar Horen zijn nieuwe. En dat is een knipoog naar de Hollandse nieuwe haring. Maar in de boterhal gaat het deze keer niet om vis, maar om vers artistiek talent. Namelijk tot en met eind augustus is te zien in de boterhal in Horen Horen zijn nieuwe. De jaarlijkse tentoonstelling is de kans om kennis te maken met de nieuwste leden van de kunstenaarsvereniging. En dit jaar presenteren 16 nieuwe kunstenaars zich gezamenlijk aan het publiek. De expositie is bijzonder veelzijdig. Van schilderkunst en fotografie tot textielkunst, grafiek, mixed media en ruimtelijk werk. En juist die grote variatie maakt Horen zijn nieuwe tot een frisse en verrassende tentoonstelling. Wat de expositie extra interessant maakt, is dat de nieuwe leden de presentatie samen vormgeven. En daardoor ontstaat een dynamische tentoonstelling waarin verschillende stijlen en technieken elkaar versterken. Je ziet niet alleen individueel talent, maar krijgt ook een indruk van de toekomst van de kunstenaarsvereniging en de hedendaagse beeldende kunst in West-Friesland. Nog te zien dus tot en met 30 augustus in de boterhal in Horen. En dan ga ik naar Ode aan het Water van kunstuitlijn Alkmaar. En deze expositie is te zien tot en met 23 augustus. En de jaarlijkse zomersalon van kunstuitlijn Alkmaar staat dit jaar volledig in het teken van water. Voor deze vierde editie werden kunstenaars uit Alkmaar en omgeving uitgenodigd om één kunstwerk in te sturen rond dit thema. De belangstelling was enorm. 186 kunstenaars deden mee en uit alle inzendingen is een veelzijdige selectie gemaakt met schilderijen, fotografie, grafiek, textiel, objectkunst en mixed media. Van kabbelende grachten en uitgestrekte zeeën tot klimaatverandering, herinneringen aan de stranddag en de kracht van water. De tentoonstelling laat zien hoe één thema tot heel veel verschillende kunstwerken kan leiden. Bijzonder is dat professionele kunstenaars en enthousiaste amateurs hier samen exposeren, waardoor het een verrassend en toegankelijk geheel wordt. En ook nog een leuk weetje. Water is overal in Noord-Holland natuurlijk. In de zee, de polders, de grachten en de meren. En geen wonder dat maar liefst 186 kunstenaars zich door dit thema hebben laten inspireren. We gaan nog even naar muziek en dat is Cock Robin.

En dat was Cock Robin met Thought You Were On My Side. En ik ga voor de agenda naar Amsterdam. Naar het Rijksmuseum deze keer. Want daar zijn drie exposities te zien. Naast de vaste collectie natuurlijk heeft het Rijksmuseum ook altijd aparte tentoonstellingen. En dat is een hele bijzondere tentoonstelling met werk van fotograaf Ed van der Elsken. Up Close geheten. En deze duurt nog tot 13 september. Een grote overzicht tentoonstelling over een van de meest invloedrijke Nederlandse fotografen van de 20e eeuw. Ed van der Elsken legde het alledaagse leven vast zoals niemand anders dat deed. Spontaan, rauw en vol emotie. Na zijn beroemde straatfoto's uit Amsterdam, Parijs, Cuba en Japan zijn ook nooit eerder getoonde schetsen, contactvellen, notities, filmfragmenten en materiaal uit zijn privéarchief te zien. De tentoonstelling laat vooral zien hoe hij werkte en hoe zorgvuldig hij zijn beelden samenstelde. Deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 13 september. Ook nog te zien tot en met 13 september in het Rijksmuseum is het werk van Fiep Westendorp. Met ruim 150 originele tekeningen eert het Rijksmuseum illustratrice Fiep Westendorp. Iedereen kent haar natuurlijk van Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat, Pim en Pom en Otje. Maar de tentoonstelling laat ook haar minder bekende werk zien voor onder meer het Parool. Schetsen, correcties en ontwerptekeningen maken duidelijk hoeveel vakmanschap er schuilgaat achter haar ogenschijnlijke eenvoudige tekenstijl. Een nostalgische tentoonstelling voor jong en oud. En dan is nog te zien in de tuinen van het Rijksmuseum tot en met 25 oktober werk van beeldhouwer Karel Visser. In de museumtuinen staan monumentale sculpturen van beeldhouwer Karel Visser. Hij geldt als een pionier van de Nederlandse moderne beeldhouwkunst. Zijn werk kenmerkt zich door krachtige geometrische vormen, staal, hout en beton, maar ook door verstilling en ritme. De beelden komen in de openlicht prachtig tot hun recht en laten zien hoe Visser eenvoud wist om te zetten in indrukwekkende kunst.

0: En dat was Tears for Fears. Nee, niet joh. Ik ben even helemaal in de war. André, niet Tears for Fears, Split Ends. Favoriet van André en mij. Message to my girl. En dan heb ik Saskia van der Werf aan de telefoon.
1: Goedemorgen, Karin.
0: Goedemorgen, Saskia. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja, bedankt voor je uitnodiging.
0: Ja, hey, ik heb net al even in de agenda de expositie genoemd in Kunsthuis Leen Alkmaar, Ode aan het Water. Ja, die is nog te zien tot en met 23 augustus. En jij gaat daar een speciale middag organiseren. Wat houdt het in? Ja.
1: Ja, we gaan de expositie met elkaar bekijken. En met elkaar over de expositie filosoferen. En ik begin met een soort inleiding over de symbolische betekenis van water. En ik heb ervoor gekozen om dat te doen vanuit een Oosterse blik.
0: Ja? En welke Oosterse blik?
1: Ja, want ik hoop... kijken naar kunst vind ik... en filosoferen met kunst... ligt heel erg... Oh, ik hoor een... ligt heel erg dicht bij elkaar. Filosoferen met de openheid die dat oproept. Maar ook kijken naar kunst roept ook heel veel openheid op.
0: Ja.
1: Alleen dan is het wel handig om met een open blik naar zo'n voorstelling te gaan. En ja, als je als een Westerse filosoof heel analytisch gaat kijken... dit is mooi, dit is lelijk, dit is slecht, dit is goed, dit is technisch... dan gebeurt er iets wat ik niet helemaal... dat is een beetje niet die open kant. Maar met de Oosterse gedachte, Oosterse symboliek... als dat opgeroepen wordt, hoop ik ook dat mensen in een soort... gemoedsrust komen, toestand komen. Dat ze ook met die open blik met elkaar door de langs de voorstellingen heen kunnen gaan.
0: Ja.
1: En gewoon met een verwonderende blik alles op zich in kunnen laten werken.
0: Ja, ik lees ook inderdaad even in het stukje hoor. Dat je hebt natuurlijk ook iets op je website, hè, over de eeuwenoude Chinese I Ching, hè? Het boek der veranderingen.
1: Klopt.
0: Ja, maar eerst even heel praktisch, hè, want het wordt gehouden op zaterdag 8 augustus. Ja. En dat heet Filosoferen met Kunst. Dat wordt gedaan in het Kunsthuisleen Alkmaar naar aanleiding van die expositie. En jij verzorgt dan die middag en mensen kunnen zich inschrijven. En dan ga jij met hun door die tentoonstelling. En daarna is dan dat filosofische gesprek?
1: Ik begin in de hal met een korte inleiding over de Chinese filosofie. En met name de symboliek van water daarin.
0: Ja.
1: We formuleren met elkaar een vraag. En met die vraag in het achterhoofd gaan de mensen langs de kunstwerken gaan lopen. We kiezen er één of twee uit. En daarover gaan we, kijkende naar dat kunstvoorwerp, gaan we met elkaar filosoferen.
0: Ja, en heb je daar een soort van... handleiding voor? Wordt het een gesprek? Of hoe gaat dat normaal gesproken?
1: Ja, ik begin altijd met aan mensen te vragen wat ze zien. En wat dan vaak heel erg frappant is, dat mensen in hetzelfde kunstvoorwerp, allerlei verschillende dingen zien. En met die filosofische vraag in het achterhoofd, want de vraag is handig om te beantwoorden. En dat wat ze zien en wat ze uitwisselen met elkaar, kan een heel onverwacht antwoord geven op die filosofische vraag die ze hebben met elkaar terwijl ze voorstelling heen gaan.
0: Ja, mooi.
1: De tentoonstelling gaan bekijken.
0: Ja. Ja, heb je de tentoonstelling zelf al gezien?
1: Nee, die heb ik nog expres voor mij ook een verrassing gelaten.
0: Ja.
1: Want die onbevangen blik wil ik zelf ook heel erg graag houden. En ook niet dat ik misschien ga sturen van... oh, dat vind ik mooi, want dat doet er helemaal niet toe. Dus ik wil met diezelfde open blik, onbevangenheid... het voor het eerst gezien hebben, samen met de mensen ook... die ervaring opdoen. Want dat is ook heel belangrijk. Het ervaren van samen filosoferen met kunst. Dat die onbevangenheid van, oh, wat zie ik nou? Dat ik dat met ze tegelijkertijd met ze kan delen. Dat lijkt me heel erg gaaf.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad ook heel mooi. Hè? Want dan kom je inderdaad ook tot verrassingen misschien wel. Want, wat je niet verwacht.
1: Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn dat ik verrast word, maar dat eigenlijk iedereen verwonderd wordt over elkaar, maar ook misschien ook wel voor zichzelf.
0: Ja.
1: Dat ze iets heel nieuws gaan ontdekken wat ze eerder eigenlijk nog niet zo gedacht of gezien hebben.
0: Ja.
1: Dat lijkt me prachtig. Ja, en water is natuurlijk ook, het is al over om ons heen, het is in ons, het kan bedreigend zijn. Dus daar wat zicht op krijgen, dat lijkt me, ja, of meer inzicht in krijgen, de betekenis van water. Dat lijkt me gewoon heel mooi als mensen dan met een nieuw inzicht over de deur uit stappen.
0: Ja,
1: en ook dat ze elkaar ontmoet hebben, want dat vind ik, dat staat voor mij voorop. Dat mensen elkaar op een bijzondere manier kunnen ontmoeten.
0: Ja, mooi. Klinkt ook heel mooi inderdaad. Ik lees ook even dat het wordt gehouden van 14:30 tot 15:30. Even de praktische zaken natuurlijk.
1: Ja.
0: Op de Bergenweg in Alkmaar. Je kunt je aanmelden. De deelname is ook gratis. Ik zou zeggen, ga vooral ook heen. Het is niet alleen een hele mooie tentoonstelling, maar ook een hele mooie manier om naar kunst te kijken.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Dat lijkt me heel fascinerend. En misschien ook wel dat mensen zich op tijd aanmelden, want het is het maximum.
0: Ja.
1: We kunnen niet met heel veel mensen dit doen. Dus meld je ook aan via de kunstuitleen, zodat we ook in de gaten kunnen blijven houden.
0: Ja.
1: Dat er niet te veel mensen op af gaan komen, maar dat het gewoon een mooie groep mensen wordt.
0: Ja, zeker. Je hebt een filosofiepraktijk, een Philo en Sophia's praktijk noem je het.
1: Ja.
0: Wat houdt dat in?
1: Philo is het Griekse woord voor vriend, maar ook het liefhebben van. En Sophia, de vrouwelijke naam, is de wijsheid. En vriend zijn van de wijsheid, zonder dat je elkaar kan bezitten of precies weet hoe het leven in elkaar zit. Verlangen naar wijsheid vind ik een hele mooie de oproep om op die manier in het leven te kunnen staan. Verlangend zonder het allemaal precies hoeven in te vullen. Dat vind ik een hele mooie manier om dat samen met mensen te kunnen doen. Samen filosoferen.
0: Ja, en je bent ook mooi. Trainer, docent en adviseur.
1: Ja.
0: Hoe begeleid je mensen daarin?
1: Dat doe ik op verschillende manieren, maar vooral bij mensen handvatten geven om samen te gaan filosoferen. En dat kan ik doen door ze een techniek te leren, bijvoorbeeld met luisteren.
0: Uh-huh.
1: Hoe je goed naar elkaar kan leren luisteren. Maar ook de inzichten vanuit allerlei filosofieën van over de hele wereld. En het vrouwelijke perspectief vind ik daar ook heel belangrijk in.
0: Uh-huh.
1: Om het inzichten met mensen te kunnen delen. Van, oh, deze persoon vond hier wat van. Of in de Chinese filosofie is op deze manier nagedacht over dit. Over van allerlei dingen uit het leven. Over vriendschap, over liefde. Allerlei soort belangrijke thema's. En vanuit die inzichten met elkaar te gaan onderzoeken wat voor mensen zelf zou kunnen betekenen in hun leven.
0: Ja.
1: Dat ze daar dan die wijsheid zelf ook weer mee kunnen nemen na een cursus of na een gesprek.
0: Ja, dit lijkt een hele mooie manier natuurlijk. Het is een andere kijk natuurlijk op het leven. Een andere kijk op het westerse leven misschien ook wel.
1: Ja, ook. Natuurlijk ook het westerse leven, wat kritisch blijven denken. Jezelf bevragen, anderen bevragen is natuurlijk ook een belangrijk aspect. Maar ook met verwondering en openheid en nieuwsgierigheid naar elkaar toe hoort er ook bij. En ook met stilte en met rust. Het wat meditatievere, wat de Oosterse filosofie heel erg goed kan bieden, is natuurlijk ook belangrijk. Maar ook hoe je met de natuur omgaat, vanuit Latijns-Amerikaanse filosofieën,
0: mm-hmm.
1: geven hele interessante manieren van in het leven staan die wij misschien in het Westen wat minder zicht op hebben. Wat heel interessant is, als je de hele wereld over reist, in je hoofd,
0: mm-hmm.
1: in je denken en met elkaar, dat kan. Wat voor verrassende inzichten dat kan opleveren. En boeiende gesprekken.
0: Ja, ja.
1: Dat is heel fijn om daar deelgenoot en daar in te kunnen zijn en mensen een aanzet voor te kunnen geven.
0: Ja, zeker. Hoe moeilijk is het eigenlijk? Want ik moet ook meteen denken aan de tijd waarin we nu leven, hè? En alle dingen die er zo gebeuren. Heeft dat invloed op ook de coaching die jij doet of de gesprekken die je hebt met mensen?
1: Maar wat ik zelf altijd heel erg verrassend vind, dat heel veel verschillende soorten mensen ontmoet ik in mijn praktijk. En dat ze altijd na afloop van een cursus of een gesprek elkaar op een wat, misschien moet ik het zeggen, op een vriendschappelijke manier hebben ontmoet.
0: Mm-hmm.
1: Een soort band met elkaar hebben gekregen. Door de openheid die ze hebben gehad tijdens een filosofisch gesprek. En dat ze wat meenemen. Als ze elkaar daarna nog eens een keertje ontmoeten van, hey, hallo, leuk je weer eens te zien. Die band die dat creëert, dat vind ik zelf heel bijzonder dat dat in deze tijd kan. En dat ze ook vanuit allerlei verschillende, ook politieke windstreken,
0: mm-hmm.
1: even goed elkaar nog kunnen blijven ontmoeten en het gesprek met elkaar kunnen aangaan.
0: Ja, en elkaar blijven zien ook.
1: Als mens blijven zien, ja.
0: Precies.
1: Dat vind ik in deze tijd wel heel erg belangrijk.
0: Ja, ook al heb je, ook al heb je verschillende meningen, dat je elkaar nog wel herkent, hè?
1: Ja, herkent als mens. En natuurlijk kunnen de ideeën van mensen heel erg verderfelijk zijn, maar het blijven wel allemaal mensen. En daarin elkaar te kunnen blijven ontmoeten, om daar wat aan bij te kunnen dragen. Ja, dat vind ik zelf wel heel erg belangrijk in de tijd waarin we nu leven.
0: Ja, zeker. Ja, ja, zeker.
1: En dan is zeker kijken naar kunst kan zo ontzettend verrassend en ook misschien ook wel letterlijk, figuurlijk, ik weet het niet helemaal, ontwapenend zijn. Dat als je naar zo'n voorwerp kijkt, dan kijk je niet direct naar elkaar, maar via het kunstvoorwerp met alle openheid en de verschillende perspectieven geeft een soort veiligheid, misschien ook wel rust, zodat mensen elkaar toch nog kunnen blijven ontmoeten.
0: Ja,
1: ja, dat vind ik enorm fascinerend hoe dat werkt.
0: Ja, zeker. En ook heel belangrijk inderdaad.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, oké, okay, ik herhaal het nog even. Dus zaterdag 8 augustus bij Kunstuitleen Alkmaar een filosofisch gesprek. Filosoferen over kunst naar aanleiding van de tentoonstelling Ode aan het Water van 14:30 tot 15:00 aan de kunst, bij de Kunstuitleen aan de Bergweg in Alkmaar. Deelname is gratis, maar geef je vooral ook even op. Voor het geval je er niet op tijd bij bent en alles vol zit. Dat zou jammer zijn natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, dank je wel voor dit moment.
1: Ja, dank je wel voor je uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. En heel veel succes en mooie ontmoetingen.
1: Dank je wel, dank je wel. Prettige dag.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakte hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
4: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven, om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
3: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude.

0: vrijdagavond, de 7e augustus 2026. Luisteraars, een zeer bijzonder goedenavond. En natuurlijk een hartelijk welkom bij de live programmering van RTV 80. We zijn, als het goed is, in de Kust- en Duinstreek te ontvangen via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919. Via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193. Momenteel in de Kust- en Duinstreek via Ziggo TV Kanaal 44. En via KPN TV Kanaal 1493. We zitten met groot vermogen in de ether op FM 105.9. En wereldwijd kun je ons beluisteren, maar ook bezichtigen via www.rtv80.nl. We hebben ook een eigen RTV 80 app, die is heel makkelijk te vinden in de App Store voor jouw Android en jouw Apple-telefoon. Heb je hem nog niet gedownload? Doe dat alsnog even. En blijf natuurlijk afgestemd op RTV 80. We worden op deze vrijdag, de 7e augustus, doorgeplucht door een aantal internetradiostations vanuit Nederland en vanuit de Benelux België. Mijn hartelijke dank daarvoor. Ik zeg mijn hartelijke dank. Luisteraars die voor het eerst luisteren of nog niet bekend zijn met dit radioprogramma, ik ben Herman van Kampen. Ik ga proberen tot 10 uur vanavond heel veel Nederlandse artiesten aan de telefoon te halen, zodat ze hun nieuw gereleasde nummers met de bijbehorende informatie te horen kunnen brengen hier zo op Radio 80 en verder buiten. Dus weer zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Ik verwacht dan ook heel veel artiesten, dus we gaan gelijk beginnen.
1: Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80.

ook al zeggen dat we los zijn op deze vrijdag, de 7 augustus 2026, op Radio 80 en verder buiten te beluisteren inmiddels. Ja, Hollandse klanken. Tot 10 uur vanavond de allernieuwst gereleasde nummers bij jou op de radio. Met daarbij de behorende informatie. Heel veel uit die staande telefoon. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren tot 11 uur vanavond. Dit is Herman van Kampen op Radio 80.

0: Ik heb ons eerste gewoon Hollands artiest aan de telefoon en dat is Wim Franke. Goedenavond, Wim.
1: Goedenavond, Herman. Wat een heerlijke energie bij jou op de zender.
0: Lekker, hè?
1: Helemaal top.
0: En dat op de vrijdagavond. Heerlijk weer buiten, het zonnetje schijnt.
1: Ik voel mij nu al bingo.
0: Dat is tevens de titel van je nieuwe single, Wim.
1: Ja, dat klopt. Mooie titel, hè?
0: Wat kun je erover vertellen aan de luisteraars?
1: Nou, ik moet je zeggen, het is een nummer die ik... het is een cover van een nummer uit Duitsland, dat best wel oud is, 12 jaar geleden, door een heel aparte artiest ook daar gemaakt. En ik dacht, ik moet hier een bingo-versie van maken, want ik hou mij bezig met het spel bingo. Mm-hmm. Vooral niet om het winnen van de prijs, maar om het spelletje, om met elkaar samen een mooie avond te beleven. Dat is wat ik doe, zeg maar. En ja, zo kwam ik op dat gevoel uit van, ik voel me bingo, want... bingo gaat nou niet alleen om prijzen. Het gaat ook om, je hoort het best wel vaak mensen zeggen als ze een gelukje hebben. Ja, bingo. Dus nou ja, zo dacht ik, daar moet ik een plaat over maken.
0: Kijk, en waar heb je dit nummer opgenomen, Wim?
1: Dit nummer is opgenomen in de studio bij Jeroen Ruskens en Robert Vredeveld. Die hebben ook dezelfde studio en producers die ook bijvoorbeeld de grote hit van Yves Beres hebben gemaakt.
0: Dus ik weet.
1: Ja, ik wil een lekkere... Een plaat hebben die lekker veel groove had, swing. Het is niet per definitie direct echt een hosplaat. Maar je kan je voet niet stilhouden. Hij swingt als de pan uit. Dus met dank ook aan die jongens.
0: Ja, ook natuurlijk nog met Mart Hoogkamer een tijdje samengewerkt.
1: Klopt, het zijn echt hitproducers deze jongens. Die hebben verstand van zaken en er zijn gewoon om mee te werken.
0: En ik heb Jeroen zelf in de uitzending een aantal jaren terug mogen ontvangen voor het nummer Zonnebril.
1: Ah, kijk eens aan. Dus, Jeroen, zelf ook een... Hij treedt nog steeds op, samen met een vriend van hem. Dus ja, dat zijn echt jongens die leven in de muziek.
0: Ze schrijven en ze maken, produceren nog steeds hele mooie muziek, Wim.
1: Nou, ja, dat hoor. Ik vond hun vooral... Iedere producer heeft zo'n beetje zijn eigen trademark, zeg maar. En deze jongens, dat hoor je ook terug aan de muziek van Yves. Daar zit een bepaalde groove in, een bepaalde swing, een bepaalde levendigheid. En dat vond ik heel erg nodig bij deze plaat binnen te halen. Ja. En vandaar mijn keuze met die jongens te werken. En ze zeiden nog jou ook toen ik ze benaderde. Want die jongens zeggen ook niet iedereen ja. Mm-hmm. Dus ik ben er erg blij mee met die samenwerking.
0: Geweldig, Wim. Wij houden contact voor je volgende releases. Die gaan komen hier bij Gewoon Hollands op Radio 80. En ik zou zeggen, ja, kondig hem aan. Dan gaan we hem toch horen brengen.
1: Lieve luisteraars, dit is mijn nieuwe single Wim Franke. Ik voel me bingo.
2: Schatje, er is iets wat ik jou moet vertellen. Het is een gevoel, zo diep in mij. En als jij mij vraagt,

0: telefoon, zodat hij alles kon vertellen over deze nieuw gereleasde single. Ik voel me bingo. En we hadden er juist eventjes inderdaad aan de telefoon en contact met Wim Franke. Nogmaals onze dank daarvoor, Wim. En als het goed is, heb ik de volgende artiest aan de telefoon. En dat is Hendry van de Dutch Boys. Een goedenavond, Hendry.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Hendry.
1: Ja, vorig jaar ook al een keer, hè?
0: Inderdaad. Wat hebben de Dutch Boys dit keer voor ons meegenomen?
1: Nou, de Dutch Boys die komen deze keer met een nieuwe single op de trekker naar de Costa del Sol.
0: Kijk, hoe zijn jullie zo op dat nummer gekomen, Hendry?
1: Nou, in het verleden zijn de Dutch Boys regelmatig in Spanje geweest. En we worden allemaal wat ouder. En met name mijn collega's. En dan spreek ik de naam ook nog even uit Jans Hogeveen.
0: Ja.
1: Kijk, vroeger gingen ze nog eens een keer met het vliegtuig naar Spanje toe. Maar ja, de jongens die worden wat ouder en die krijgen dus vliegangst.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar op de trekker naar de Costa del Sol.
0: Dus zo zijn jullie erop gekomen, Hendry?
1: Sorry?
0: Zo zijn jullie erop gekomen?
1: Ja. Een beetje humor en flauwekul erbij natuurlijk.
0: Waar is dit nummer dit keer opgenomen?
1: Het liedje is gewoon opgenomen bij de studio bij Janderman van den Berg in Emmen.
0: Oké. En de videoclip, Hendry?
1: Nou, het loopt verder wel goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Waar is die gemaakt?
1: Het vorige liedje.
0: Nee, de videoclip van dit nummer.
1: Oh, de videoclip. Nee, we hebben geen videoclip in dit nummer.
0: Ah, en...
1: Nee. We hebben gewoon een fotoshoot gedaan. En ja. We hebben dit keer niet gekozen voor een videoclip.
0: En daar is bewust voor gekozen? Is er een reden voor, Hendry?
1: Nou, nee. We dachten van, ja goed, het is altijd wel weer lastig om een leuke videoclip te verzinnen.
0: Ja.
1: Dat hebben wij bij de vorige laatste single hebben we dat wel gedaan natuurlijk. En we dachten nou van, nou ja goed, weet je, een drukke periode, vakantie komen er allemaal aan. Als op een kort moment dat het nummer uitkwam, we dachten van, we doen gewoon de fotoshoot en dan zien we het wel hoe het gaat.
0: Die gaat waarschijnlijk bij het volgende nummer wel weer komen.
1: We gaan het gewoon afwachten. En misschien dat bij deze plaat nog wel een clip komt hoor, maar dat gaan we te zijn de tijd wel even zien.
0: Oké. Hendry, wij houden natuurlijk uiteraard bij dit programma contact voor de volgende releases die van de Dutch Boys gaan komen. Ik zou zeggen, kondig hem aan en dan gaan we hem te horen brengen.
1: Ga ik zeker doen. Dames en heren, dan is hier de nieuwe single van de Dutch Boys op de trekker naar de Costa del Sol.

0: Ja, sommigen, aantal van deze mensen van de Dutch Boys zijn wat ouder aan het worden. We hoorden het net van Henry zelf, persoonlijk hier bij Radio 80 aan de telefoon. Op de trekker naar Costa del Sol. Dat waren de Dutch Boys en natuurlijk nogmaals ons dank aan Henry. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan René van het Plein. Goedenavond, René.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: En ook een hartelijk welkom bij Gewoon Hollands, René.
1: Ja, nou leuk, hartstikke leuk. Helemaal grappig, want het vorige liedje was op de trekker naar Costa del Sol. En ik zit daar, maar niet op de trekker.
0: Ah, kijk eens. je bent lekker op vakantie, René.
1: Ja, klopt, ja.
0: Heel fijn dat je dat toch even vrij kan maken om alles te willen vertellen over je nieuw gereleasde nummer. Schijnen lig je op mij. Hoe ben je er zo opgekomen, René?
1: Nou, ik zong dit lied al heel vaak met optredens. En ik zag altijd dat de mensen daarop aansloegen, omdat het gewoon een heel goed nummer was al van Drukwerk.
0: Ja.
1: En daarvoor nog, want zij hebben hem ook weer gecoverd. Dus ik denk, ik vind hem eigenlijk wel leuk om hem even in een nieuw jasje te steken. We gaan hem wat inkorten. Het intro is nogal vrij lang. Hè, en de wereld is wat sneller geworden.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar, ik heb hem om laten bouwen als het ware. En daar weer een nieuw lied van gemaakt. En hij doet het hartstikke goed.
0: En met wie heb je dat nieuwe jasje eromheen gegooid, René?
1: Met Dylan van Veen.
0: Mm-hmm.
1: Dylan van Veen. En die doet ook meerdere liedjes in Nederland. Voor bekende. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Dus bij Dylan ben je teruggekomen dit keer. Ook een videoclip erbij?
1: Ja, die hebben we ook gedaan. Dus dat was ook ook weer een leuke ervaring. Mm-hmm. En gewoon hartstikke leuk allemaal.
0: Welke productie heeft dat mogen maken, René?
1: Rood Hit Blauw.
0: Rood Hit Blauw, ja. En welke locatie heb je uitgezocht voor deze clip?
1: We zijn eerst naar Nijkerk geweest. En later naar het mooie plaatsje aan de haven, waar ik nu even niet op kan komen.
0: Mm-hmm.
1: gewoon heel, heel leuk. Een leuke toeristisch plaats. Ja.
0: Ja. Nou heb ik zelf persoonlijk de videoclip al even bekeken, René. Ik kwam daar een bekende, nog een andere persoon van Gewoon Hollands tegen. En dat was Connie.
1: Ja, klopt, ja.
0: Op de accordeon.
1: Ja, dat was heel grappig. Die had ook een afspraak met Rood Hit Blauw. En die had zich vergist in de tijd. Dus zij zat daar te wachten en we zochten eigenlijk nog een accordeoniste. Dus zij kreeg de accordeon in haar handen gedrukt. En zij heeft daar dat meegespeeld met ons.
0: Dus zo heeft ze kunnen figureren in jouw clip.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Hartstikke leuk. Nou, ik spreek Cordy ook regelmatig hierbij Gewoon Hollands. En,
1: leuk.
0: Ja, wij houden natuurlijk uiteraard ook voor jouw nieuwe releases die gaan komen contact met elkaar, René. Ik zou zeggen, kondig de single aan, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Ja, nou, dat is leuk. Absoluut. Gaan we doen.
0: Jij mag hem aankondigen als je wil, René.
1: Oké. Nou, hier is mijn nieuwe single, Schijn een lichtje op mij, door René.

0: allemaal in de originele uitvoering natuurlijk van drukwerk, onze eigen Harry Slinger uit Amsterdam. Ja, dit keer heeft hij ingezongen door René van het Plein. Schijn een lichtje op mij. En ik heb nu, als het goed is, aan de telefoon niemand minder dan Ricardo Hanenberg. Goedenavond, Ricardo.
1: Hey, goedenavond.
0: En hartelijk welkom terug bij Gewoon Hollands op Radio 80. En ja, wat heb je dit keer voor ons meegenomen, Ricardo?
1: Ja, we hebben een leuke single uitgebracht. Hey Marie.
0: Kijk, en waar heb je hem opgenomen dit keer?
1: We hebben deze keer gekozen voor Kees Stel. Die heeft de productie gedaan. En John Stenzer, Henk van Broekhoven, die heeft de tekst geschreven.
0: Oké. Okay.
1: En ja, daar is dit nummertje uit voorgekomen. Ja.
0: Ook weer een videoclip erbij?
1: Ja, zeker. Ja, nee, die is te zien, hè, op YouTube, hè. Ja.
0: Ja, en wie heeft die mogen maken, Ricardo?
1: Sorry?
0: Wie heeft de videoclip mogen maken?
1: Max heeft dat gedaan. Een persoonlijke vriend van mij, die heeft hem gedaan. En ik moet zeggen dat hij goed zijn best op heeft gedaan. Is goed gelukt, ja.
0: Kun je iets over de locatie ook vertellen, Ricardo?
1: Ja, zeker. Nou, hij is opgenomen in de Kenterin in Rosmalen bij ons. Waar ik zelf ook wel in actie ben. En waar ik diverse feesten heb. Diverse feesten en partijen gehouden worden.
0: Ja.
1: En daar heb ik gebruik mogen maken van de ruimte. En die lening is daar perfect voor.
0: Kijk, voor optredens, boekingen, je bent overal op alle platforms te vinden, neem ik aan.
1: Ja, nee, we kunnen lekker bezig blijven. En ik zeg al, zolang het daar is en we hebben er een hoop plezier in, dan komt het allemaal goed.
0: Ricardo, wij houden contact voor je volgende releases bij dit programma. En ik zou zeggen, kondig hem aan. En gaan we hem te horen brengen op Radio 80.
1: Helemaal goed, gaan we doen. Groetjes, fijne avond.
0: Je mag hem nog aankondigen als je wil, Ricardo.
1: Hier komt mijn nieuwe single, Hey Marie. Heel plezier, dan.

Oosten van Ricardo Halenberg hier voor de Kust en Duistrek op Radio 80 en ver en verder buiten te beluisteren inmiddels natuurlijk. Ja, hey Marie, dat is de titel van deze nieuw gereleaste single. En we hadden Ricardo hier bij Radio 80 aan de telefoon, het programma Gewoon Hollands. Met natuurlijk nogmaals mijn dank daarvoor, Ricardo Halenberg. Ik had 2 weken geleden Suzanne Veldmeijer aan de telefoon hier bij Radio 80 over de nieuwe single De Nacht van Je Dromen.

0: beetje liefde in de tent hier bij Radio 80. Wij hoorden de allernieuwst gereleased single van Matthias Woerdman.
1: Dit is Gewoon Holland.
0: Dit is ook zo lekker, de nieuwste van Jan Brink.
2: Voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Radio 80.
0: Blijf luisteren tot 10 uur vanavond, gewoon Hollands op Radio 80.

0: verder buiten. Ja, als het goed is, dan heb ik nu aan de telefoon niemand minder dan Femke Hengeveld. Goedenavond, Femke.
1: Zeker weten, goedenavond.
0: En hartelijk welkom terug bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands, Femke.
1: Hartstikke goed, heel gezellig.
0: En ja, je hebt weer een hele mooie nieuwe single uitgebracht, getiteld Feestje.
1: Klopt, ja. Wat kun je... Het is ook echt een feestje om te zingen. Het is echt onwijs. Ik ben zo blij met alle leuke reacties die de mensen geven. En dat ze goed gesteund wordt. En ja, ik word er gewoon echt onwijs vrolijk en positief van het nieuwe nummer.
0: Wie heeft dat tekst ervan mogen schrijven, Femke?
1: Nou, wij zijn in, is het misschien wel leuk te vertellen, februari heb ik onlangs getekend bij Step Echo Music. Na 3 jaar niks te hebben uitgebracht, ja, gaan we toch wel echt een nieuwe, of in ieder geval een nieuwe richting op, echt de volkspopkant op. En ik zou eerst 17 juni uitkomen met een volksnummer. En dat heet Ik Doe Wat Ik Wil van Sieneke. Ja. In ieder geval, die is nu van Sieneke, maar was toen van een andere zangeres. En ja, toen was alles klaar. Ik had alles al opgenomen. Alles lag op de plank om uitgebracht te worden. En toen zag ik een paar dagen van tevoren Sieneke dus met een trailer van Ik Doe Wat Ik Wil.
0: Ja.
1: Dus dat ging helaas niet door. En toen hadden we als tweede nummer Feestje op de plank liggen om uit te brengen. Dus toen dacht ik, ja weet je, we gaan lekker door, we pakken hem door. En we gaan gewoon gelijk met Feestje uit, dus zo doen. En Rutger Kamers heeft hem geschreven, samen met Colin Heikens. Dus ja, ik ben heel blij dat dit nummer, mijn eigen nummer, uit is gekomen in juli.
0: Dat zou je op de platenmarkt verschenen, Femke.
1: Ja, en weet je, we maken gewoon overal een feestje van, dus ja. Het komt allemaal wel goed.
0: Heb je ook een feestelijk videoclipje erbij gemaakt?
1: Ja, ja zeker. Die staat ook overal op socials en op YouTube en Spotify. Dus mensen kunnen daar de videoclip zien.
0: En wie heeft die productie gemaakt, Femke?
1: De productie is gemaakt door Apex. Dat is ook wel een hele grote binnen de Nederlandstalige muziek.
0: Ja.
1: Gevestigd in Deventer. Ik ben echt onwijs blij dat Melissa en Pachanka hun de tijd hebben genomen om die clip bij mij te maken.
0: En welke locatie hebben jullie uitgezocht daarvoor?
1: Arnhem.
0: Arnhem, oké. Okay.
1: Ja, op de Korenmarkt zijn we terechtgekomen.
0: Ja.
1: Dus hartstikke leuk dat we daar hebben mogen draaien.
0: Femke, bedankt dat jij dit even wat toelichtte bij de single bij Gewoon Hollands. We houden natuurlijk contact voor je volgende releases die gaan komen.
1: Hartstikke goed, tuurlijk.
0: Kunnen we meer verwachten binnenkort?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Dan hebben
1: we zitten niet stil, dus er gaan genoeg dingen komen.
0: Dan hebben we zeker weer contact, Femke.
1: Super.
0: Ik zou zeggen,
1: dankjewel voor alle aandacht.
0: Ja, graag gedaan. Ik zou zeggen, kondig de single aan, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Helemaal goed. Nou, mijn naam is Femke Hengeveld en er is mijn allernieuwste single Feestje.

0: De allernieuwste geliefde single van Femke Heneveld op Radio 80 en ver, verder buiten. Ja, getiteld feestje. We hadden Femke aan de telefoon hier bij Gewoon Holland. Met natuurlijk nogmaals onze dank ervoor, Femke Heneveld. Nu aan de telefoon hier bij Gewoon Holland op Radio 80. Niemand minder dan Michael Rijns. Goedenavond, Michael.
1: Goeiedag.
0: Welkom terug bij Gewoon Holland, Michael.
1: En dankjewel.
0: En ja, je hebt ook weer een hele mooie nieuwe single opgenomen. En gereleased, getiteld Heel Lekker Ding.
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je allemaal over deze single vertellen, Michael?
1: Ja, ik had hem eigenlijk al een tijdje klaar liggen. En ik denk, zal ik hem uitbrengen, zal ik hem niet uitbrengen? Later heb ik toch gedacht, laat ik het maar doen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En nou is hij uitgekomen en het gaat redelijk goed.
0: Wie heeft dat tekst geschreven?
1: Het is een liedje van Willem Bart. Dus Ali Bakker had hem geschreven.
0: Oké, okay, dus hij is origineel overgenomen.
1: Ja, ja, klopt.
0: Wel in een ander verfrissend jasje gedouwd?
1: Ja.
0: En met wie heb je dat gedaan, Michael?
1: Frank van Kooijen.
0: Met de heer van Kooijen. Geen onbekende. Ja. Ook
1: dus,
0: ja?
1: Dus daar ben ik al een paar keer geweest en dat bevalt me goed. Dus.
0: Ja. Hij tovert heel wat uit zijn handen, hè, Frank?
1: Klopt, ja, ja.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer, Michael?
1: Ja. Die is opgenomen in Twello.
0: Ja.
1: En ja, is nou ook een jaartje geleden ongeveer opgenomen. En met allemaal bekenden van mij, dus dat is altijd goed.
0: Oké, die is overal YouTube andere kanalen te bezichtigen, neem ik aan.
1: Ja, klopt.
0: Michael, we houden natuurlijk uiteraard ook met jou contact voor je volgende releases die gaan komen.
1: En, nou, dankjewel.
0: Ik zou zeggen, kondig hem aan. Dan gaan we hem te horen brengen.
1: Hier is mijn nieuwe single, Heel Lekker Ding.

0: Lekker ding, dat is de titel van deze nieuw gereleaste single van Michael Rijns. We hadden hem aan de telefoon hier bij Gewoon Hollands op Radio 80. Met natuurlijk nogmaals onze dank aan Michael Rijns hiervoor. Kent u al de telefoon? Niemand minder dan Robbie Corden. Goedenavond, Robbie.
1: Een hele goede avond.
0: En ook welkom terug bij Gewoon Hollands.
1: Dank je wel.
0: Ja, je hebt weer een hele mooie nieuwe single opgenomen. Grote mond.
1: Dat klopt.
0: Klein hartje.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Wat kun je over deze nieuwe single vertellen, Robbie?
1: Nou, ja, eigenlijk De Warmte van je Hartstocht was eigenlijk mijn vorige single. Die was eigenlijk nog niet zo heel lang uit.
0: Mm-hmm, klopt.
1: En ja, toen is eigenlijk dit idee op ons pad gekomen. Vrij snel daarna eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En zo zijn we hem eigenlijk gaan uitwerken. En heb ik een demootje ontvangen. En dat was gelijk eigenlijk al super. En zo zijn we eigenlijk in gaan zingen. En zo is dit uitgekomen.
0: En wie heeft het demootje opgestuurd, Robbie?
1: De single is geproduceerd door Sonic Solutions in Roosendaal.
0: Okay, dus die heeft hem gemaakt?
1: Ja, klopt. Dan zijn mijn vorige drie singles ook uitgebracht.
0: Ja.
1: En dat zijn echt mannen die er echt goed verstand van hebben. En die echt weten wat ze doen, om het zo maar te zeggen, qua muziek.
0: En een hele mooie videoclip zit erbij, Robbie.
1: Ja, dankjewel. Inderdaad, ook omdat het zo'n korte tijd was. We wilden het eigenlijk binnen een maandje uitbrengen.
0: Ja.
1: En het was eigenlijk te kort om nog een videoclip te maken.
0: Mm-hmm.
1: Tenminste, de clipmaker die had niet eerder tijd. Dus zo kwamen we eigenlijk in contact met een bekende van ons. En houdt zich allemaal een beetje bezig met de websites. En die zei, ik wil wel eens proberen om zo'n AI-videoclip te maken.
0: Ja.
1: Eigenlijk als een soort tekenfilmpje. En zo zijn we daarmee verder gegaan. En dat heeft eigenlijk ook heel goed uitgepakt.
0: Inderdaad.
1: Dus de videoclip is gemaakt door Dus in Rukven.
0: Oké, dus zo is dat gekomen.
1: Inderdaad, zo hebben we er iets uit kunnen maken. Zo iets unieks, om het zo maar te zeggen.
0: Ik zou de luisteraars zeer zeker aanraden om even de videoclip te gaan bekijken. En natuurlijk ook je nummer zoveel mogelijk te streamen, Robbie. Wij houden contact bij Gewoon Hollands voor je volgende releases die gaan komen. En ik zou zeggen,
1: geweldig.
0: Jij mag hem aankondigen, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Dat gaan we doen. Nou, lieve luisteraars, ik wil jullie hartstikke bedanken na dit interview. En dit is mijn nieuwe single, Grote Mond, Klein Hartje.

Grote mond, klein hartje, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Robbie Gordon. En we hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80 in het programma Gewoon Hollands. Met natuurlijk nogmaals mijn dank aan Robbie Gordon daarvoor. Ik probeer contact te zoeken met nog een aantal artiesten. Blijf gezellig luisteren. We zijn er tot 10 uur vanavond met Gewoon Hollands hier op Radio 80. En ik heb nu voor je klaarstaan ook zo'n hele mooie single van Hilly Borges. Ik zocht al die tijd.

0: Juist ingeschakeld, de Sims onder. Goedenavond op deze vrijdag, de 7e augustus 2026. Dit is gewoon Hollands op Radio 80. We hoorden de allernieuwst gereleasde single van Mark Fontaine. Ik ga de 100 met je halen. Zometeen aan de andere kant van 9 ben ik nog een uurtje bij je terug met gewoon Hollands. En ik hoop dan nog heel veel artiesten aan de telefoon te mogen ontvangen. Graag tot zometeen.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld, is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Score Promotions en RTV 80. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordschermoude.
3: Het is zomer. Op je radio.
4: Gewoon Holland. Jouw muziek.

0: vanavond op deze vrijdag de 7 augustus 2026. Dit is Gewoon Holland, aflevering 325 alweer. Voor de kust en Duistrijk en verder buiten op Radio 80. En natuurlijk op diverse internetradiostations in Nederland en Vlaanderen te beluisteren momenteel. Ah, dat was even een lekker plaatje zeg. Ik heb nu aan de telefoon geen onbekende gast van de Gewoon Holland, Perry Zuidam. Goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Holland, Perry.
1: Ja, gezellig om weer bij jullie in de uitzending te zijn.
0: Je hebt hier een hele leuke nieuwe single opgenomen, getiteld Sing Señorita.
1: Klopt, inderdaad. Een lekkere zomerse plaat met een beetje een Spaanse vibe eronder. Ja, ik heb zelf natuurlijk heel veel met Spanje. Ik kom er heel regelmatig. Ik vind de muziek altijd heerlijk. Dus ik had zoiets van, nou, voor deze zomer gaan we daar eens gewoon een leuke plaat mee maken.
0: Heb je zelf de tekst geschreven, Perry?
1: Nee, ik heb zelf niet tekst geschreven. De tekst is namelijk al een heel oud oude Belgische tekst. Mm-hmm. Alleen, ik vond de tekst heel erg leuk. En toen heb ik dat meegenomen naar mijn studio. En gezegd, joh, ik wil hier eens iets mee gaan doen. En toen hebben de jongens van de Sonic Solutions, die hebben deze melodie onder gemaakt.
0: Die hebben er dus een heel mooi jasje omheen gebouwd.
1: Ja, inderdaad.
0: Zit er ook videoclip bij dit nummer, Perry?
1: Sorry, nog even één keer.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer?
1: Ja, zeker. Ja, er is een videoclip bij gemaakt. Die hebben we opgenomen in Delft. En waarom Delft? Dan denken we natuurlijk ook aan de Spanjaarden. Mm-hmm. De geschiedenis daarvan. En dus hadden we van, nou ja, dat is een mooie link. Ja, ja, en Delft is natuurlijk gewoon een hele leuke stad om op te nemen. En die heeft wat plekjes dat je toch een beetje Spaanse invloeden proeft. Dus vandaar dat we voor het plaatsje Delft hebben gekozen. Met een leuke Spaanse danseres, een Spaanse flamenco danser en een gitarist.
0: Kijk eens, de mensen kunnen hem overal YouTube en andere kanalen bezichtigen.
1: Ja, zeker. Hij is gewoon op alle bekende streaming sites te zien en te beluisteren. Dus overal waar de mensen horen kunnen ze hem luisteren.
0: Perry, wij houden natuurlijk contact bij dit programma voor volgende releases die gaan komen voor je. Dat ben je van mij gewend. Misschien komen we elkaar ergens in het land nog tegen binnenkort.
1: Zou zeker leuk zijn.
0: Ik zou zeggen, ja, kondig de single aan. Dan gaan we hem te horen brengen.
1: Hartstikke leuk. Jullie weer bedankt voor de aandacht voor de single. En lieve luisteraars, hier is hij dan. Mijn nieuwe zomersingle, Perry Zuidam, met Sing Señorita.

0: Zing, Señorita, dat is de titel van deze nieuw gereleaseerde single. Perry Zuidam hadden we zelf persoonlijk aan de telefoon hier bij Radio 80. Nogmaals onze dank, Perry, dat jij alles kwam vertellen over deze nieuw gereleaseerde single, Zing, Señorita. Wie nu alles kan vertellen over zijn nieuw gereleaseerde single is Keanu Nieuwenhoven, want ook die heb ik aan de telefoon. Goedenavond, Keanu.
1: Goedenavond, daar zijn we.
0: En ook welkom terug bij Gewoon Hollands, Keanu.
1: Ja, dankjewel.
0: En je hebt een hele mooie single opgenomen, getiteld Met Remia.
1: Ja, klopt inderdaad. Lekker zomers, lekker feest. Dus dat is goed geluk.
0: Wat kun je allemaal vertellen over deze nieuwe single, Keanu?
1: Ja, ik had natuurlijk mijn eerste singletje uitgebracht, De Liefde is Gratis. En we waren al een tijdje verder en toen dacht ik, ja, ik wil er nog eentje. Dus ik had Bram Koning geappt en toen hebben we dit moois op de markt kunnen neerzetten.
0: Je bent bij Bram Koning terechtgekomen voor dit nummer.
1: Ja, net zoals de vorige. Dus dat was een hele fijne samenwerking.
0: Mm-hmm. Heel fijn om te horen. Ja.
1: Ja.
0: En zelf maakt hij natuurlijk ook hele mooie muziek.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer laten maken?
1: Nee, bij deze niet. Bij de vorige wel.
0: Oké, en waarom bij deze niet?
1: Ja, het zat een beetje met tijd. En anders zat het een beetje dat het hem niet werd. Dus dat is zonde. Maar bij de volgende zou het denk ik wel weer goed moeten komen.
0: Je zegt bij de volgende. We kunnen ervan uitgaan dat er binnenkort meer muziek aankomt, Keanu.
1: Binnenkort nog niet, maar er gaat zeker meer muziek aankomen.
0: Dan gaan we dat zeer zeker weer behandelen in dit programma. Ik zou zeggen, kondig hem aan, dan gaan we deze single te horen brengen.
1: Nou jongens, hier is Madre Mia.

0: Madre Mia, dat is de titel van deze nieuw gereleased single. Wij hoorden Keanu Nieuwenhoven en we hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80. Met natuurlijk nogmaals mijn dank aan Keanu dat jij alles kwam vertellen over deze nieuw gereleased single hier bij Gewoon Hollands. Ik heb nu aan de telefoon, als het goed is, Remco en Bram Willems. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Welkom bij de Bij Gewoon Hollands.
1: Ja, hoi.
0: Als eerste voor luisteraars die nog niet van Willems en Willems hebben gehoord. Wie van beiden kunnen jullie even voorstellen?
1: Nou, ik ben Remco Willems en ik ben solo-gitarist. Ik speel Spaanse muziek en gypsy. En Bram... ik heb altijd stevige rock en heavy metal gemaakt. Mm-hmm. Het leek ons wel leuk om eens een keer wat samen te gaan doen.
0: Kijk, en zo zijn jullie op dit nieuwe nummer Dans met mij gekomen.
1: Ja, wel een paar optredens in Spanje en speelden al samen. Dat deden we onze jeugd ook. En we hadden eigenlijk zoiets, goh, we hebben eigenlijk nog nooit een feestnummer. Ik kom wat uit de, ja, meer serieuzere muziek, theater. Dat is toch meer akoestische filmmuziek. En hij uit de metal. En ja, echt een feestnummer hadden we nog nooit gemaakt. En dat begon eigenlijk gewoon met een grap. En voor het weet zaten we 3 maanden lekker in de studio dingen uit te proberen. En toen we een refreintje hadden, toen dachten we, ja, nou moeten we gaan doorpakken. Want dit is wel zo pakkend.
0: Ja.
1: Wat aan iedereen niet te horen in onze omgeving. Ja, dit is gewoon zo pakkend. En ja, dus zodoende werd het eigenlijk wel toch wel heel serieus. En zijn we tot dit resultaat gekomen.
0: Remco en Bram, toen jullie dat refreintje te pakken hadden, ja, wie heeft de tekst toen geschreven?
1: Ja, dat gaat dan samen. Maar mijn broer heeft vooral ook de tekst geschreven. Ik ben bezig geweest met de gitaarakkoorden voor het refrein.
0: Ja.
1: En dan zit je toch een beetje samen te sparren. Maar omdat Bram het zingt, ja, moet het natuurlijk wel zijn eigen woorden zijn. En net zoals ik dat in de melodie doe op de gitaar. En we hebben er gewoon heel, heel erg veel vooral samen mee bezig geweest. Dus te sparren over de tekst en de melodie. En welke instrumenten we moesten gebruiken. En dat is gewoon hartstikke leuk. Dus we hebben er vooral heel veel lol in gehad.
0: En uiteindelijk zijn jullie er toch uitgekomen, Remco?
1: Ja.
0: Ja. Zit er ook een videoclip bij dit nummer?
1: Ja, we hebben een videoclip. Ja, maar daar moeten we wel wat meer wat over vertellen. Dat zal Bram even doen.
2: Even kijken hoor, we hebben een videoclip, we hebben daar weer wel wat AI voor gebruikt, maar wel op een andere manier dan de meeste mensen AI gebruiken. Want ja, het is, meestal gebruiken ze AI, tikken ze een prompt in en heb je een videoclip. Maar wij hebben eerst een storyboard gemaakt. Toen hebben we bepaald wat de styling ging worden, dus hoe de animaties eruit moesten zien. En toen hadden we op een gegeven moment 170 stills. En toen zijn we ook bij ons in de woonplaats, Roosendaal rond geweest, hebben we van locaties even foto's gemaakt en dat hebben we allemaal verwerkt in de videoclip. Maar uiteindelijk hadden we dus 170 korte fragmentjes. Ja, dan moet je daarna nog helemaal gaan monteren en doen, totdat je er gewoon een leuke clip hebt natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus dat is toch wel wat werk geweest, maar we zijn wel heel tevreden over het resultaat.
0: Wie heeft dat mogen monteren, Bram?
2: Dat heb ik gedaan.
0: Wat heb jij gedaan?
2: Ja.
0: Zelf
2: we hebben alles zelf gedaan. We hebben de clip, we hebben de nummer geschreven, opgenomen, geproduceerd, gemixt, gemasterd. Ja. En de clip hebben we ook zelf gedaan. We hebben alles in eigen beheer gehouden, zeg maar.
0: Compleet helemaal uit eigen handen.
2: Ja, maar we zijn nog ook nog wel bezig met een gewone videoclip.
0: Ja.
2: We hebben gisteren al wat beelden geschoten op een groot cruiseschip. En afgelopen woensdag met een optreden in een park in Dordrecht met heel veel fans. Dus er komt ook nog een andere videoclip aan. En inmiddels is het nummer ook al goed ontvangen in Duitsland. Dus er zijn ook al wat positieve berichten, want we hebben hem ook in Duits uitgebracht. Dus,
0: ja, heel fijn om te horen. Ik ga jullie dan zeer zeker ook in mijn andere programma waarschijnlijk een keertje bellen. Gewoon, op de maandag is dat, het programma Showbiz Info. En dan kunnen we deze single in de Engelse uitvoering ook nog een keertje behandelen.
1: Nee, we hebben hem in het Duits uitgebracht.
0: In het Duits. Dan gaan we hem in het Duits ook behandelen.
1: Dat
0: is goed.
1: Dat was eigenlijk heel logisch. Dus,
0: ja.
1: Maar leuk. Altijd gezellig. Het is toch altijd bellen.
0: Ik zou zeggen, ja, neem het podium, kom dat de single aan. Dan gaan we deze Nederlandse uitvoering te horen brengen.
1: Oké, nou nog een fijne avond in ieder geval.
2: Oké, nou dan komt het nummer van Willems en Willems, van mijn broer en ik. En het heet Dans met mij.

0: beide heren Willems aan de telefoon hier bij Radio 80. En dan gaat het natuurlijk om Remco en Bram Willems. Ja, de allernieuwste gereleased single even te horen gebracht. Dans met mij, met de bijbehorende informatie erbij. Dank aan de heren Remco en Bram. Ja, nu aan de telefoon niemand minder dan feest-dj Mario. Goedenavond.
1: Ik zeg een hele goede avond, Herman.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Mario.
1: Ja, het is weer even geleden, maar we zijn wel weer terug van weg geweest.
0: Dank je. Ik pakte even heel snel de andere lijn op, want er zijn nog veel meer artiesten die de studio bellen momenteel, Mario.
1: Ja, ik heb het gehoord. We zitten vanavond in de artiestencarousel.
0: Een hele mooie nieuwe single gereleased, getiteld Geef mij je angst. Hij kwam mij wel bekend voor.
1: Ja, het zou heel wereldvreemd zijn als die er niet bekend voor zou komen.
0: Je hebt er een heel nieuw fris jasje omheen gedouwd, Mario.
1: Ja. Ja, goed, dat heb ik niet gedaan. Maar goed, uiteindelijk heeft de producer dat gedaan, Joris. Maar ja, goed, we zijn er wel content mee.
0: Ja, en zit er ook een video bij?
1: Ja, die staat sinds 4 dagen staat die gelukkig online op YouTube.
0: Kijk eens, hij is op YouTube, andere kanalen overal waarschijnlijk te bezichtigen.
1: Nee. Hij staat op dit moment alleen nog maar op YouTube. En okay. Hij is pas eigenlijk afgelopen maandag officieel in de release gegaan.
0: Ja.
1: Omdat er een aantal dingen gewoon heel snel moesten in verband met de uitzending op RTL 4.
0: Dus het was eigenlijk een beetje heel snel tussendoor, deze single, Mario.
1: Nou, hij stond eigenlijk gepland voor 19 augustus.
0: Ja.
1: Maar goed, we zijn 2 weken geleden, Andrea en ik, in die uitzending geweest van God, wat doet Nederland deze zomer op RTL 4?
0: Mm.
1: En toen werd ik s'avonds al teruggebeld op RTL van God, luisters, we kunnen die single online niet vinden en we krijgen best veel telefoontjes daarover. Nou, dus we zijn in rap tempo gaan schakelen. Nou, toen hebben we Nel benaderd en die heeft het, zeg maar, de draad opgepakt. En ja, goed, maandag is die officieel in release gegaan.
0: Hartstikke mooi, Mario. Nou, ik vind het hartstikke mooi en fijn dat je natuurlijk weer bij Gewoon Hollands alles even kan vertellen over deze single. En we houden uiteraard ook weer contact voor de volgende releases die gaan komen. Ik heb het ontiegelijk druk, dat kreeg je net al mee. Dus ik zou zeggen, ja, kondig de single aan, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Ja, dus natuurlijk alle lieve luisteraars van deze muziekcarousel op de vrijdagavond 7 augustus. Hier is die allernieuwe hitsingle voor Feest DJ Mario en de koffer van de Geef Mij Je Angst.

zegt, ik ben vrij. Maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan, ik ga met je mee, want ik laat je nu

0: Deze man hadden we natuurlijk hier bij Gewoon Hollands even aan de telefoon. Feest-DJ Mario. Geef mij je angst in een geheel nieuw jasje. Gefrommeld door deze DJ Mario. En natuurlijk mijn dank dat jij alles kwam vertellen hier bij Gewoon Hollands over deze nieuw gereleasde single. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan onze Jarel. Goedenavond.
1: Zo, een hele goede avond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Jarel.
1: Gezellig, ja.
0: Je hebt een, leuk. Ja, weer een heel mooi nieuw nummer opgenomen. Ik red me wel getiteld.
1: Ja, net een nieuwe single. Een weekje of 2, 3 uit nu. En ja, heel erg blij mee. Echt een leuke zomersingle. Net een andere kant van Sharelle. Maar ja, wel echt iets wat me toch past, vind ik zelf. Dus ja, ontzettend blij mee.
0: Met wie heb je de tekst geschreven, Sharelle?
1: Deze tekst is geschreven, oh, dan moet ik even niet liegen hoor, door Olaf.
0: En Olaf Hesselman?
1: Ik heb hem opgenomen bij Sonic Solutions, die jongens.
0: Olaf Hesselman heeft dat waarschijnlijk gedaan.
1: Yes.
0: Inderdaad. Kijk. Ook een mooie videoclip erbij dit keer.
1: Ja, leuke videoclip erbij. Ja, voor wat dat voortaan nog bekeken wordt, hè. Want ik bedoel, het verdwijnt bijna helemaal. De views op een videoclip. Maar ik vind het altijd wel leuk om het ook bij te doen voor de mensen die er graag naar kijken. Dus uiteraard zit er een hele mooie zomerse videoclip bij. Ja.
0: Nou wist ik eigenlijk al een klein beetje uit betrouwbare bronnen dat dit nieuwe nummer eraan kwam. Ik sprak een tijdje geleden Frankie Falcon over de single Ik dans met jou de Flamingo 2.0. En toen kwam jouw naam ook al eventjes naar voren, Jarel.
1: Ja, wij zijn natuurlijk samen ook een gelegenheidsduo, ik en Frankie Falcon. Dus ja, Sharelle en Frankie Falcon is natuurlijk ook gewoon een duo op zich. En ik zelf ben ook gewoon zangeres solo. Dus allebei apart onze dingen, maar ook heel leuk samen soms een optreden. Ja.
0: Ik hoorde ook al van Frankie dat er inderdaad nog meer muziek van jullie beiden aan gaat komen. Is dat in jouw geval solo ook zo?
1: Ja, zeker. Want ik heb er eigenlijk alweer eentje klaar liggen op de plank. Maar ja, ik red me wel eens natuurlijk vrij nieuw.
0: Ja.
1: Maar voor dit jaar ben ik van plan, nou wat zal het zijn, november denk ik, eind oktober, november. Dan kom ik weer met een single uit. En ik kan dat eigenlijk al wel verklappen wat het gaat zijn. Het is eigenlijk een hele oude single van mezelf, Hey Jij.
0: Okay.
1: Mijn eerste opgenomen single. En dat liedje is, het arrangement van het liedje, dat leent ze eigenlijk nu in 2026 nog steeds wel.
0: Mm-hmm.
1: En heel veel mensen hebben wel eens de vraag bij me neergelegd van je zingt dat bijna nooit meer en ga je daar nog eens iets mee doen? Dus ik denk, nou, dat vind ik wel heel leuk om dat in een nieuw jasje te steken. Dus dat hebben we gedaan. We hebben het een beetje opgefrist. Dus dat gaat er dit jaar ook nog uitkomen.
0: Jarel, je mag natuurlijk deze single zometeen gaan aankondigen. We gaan hem te horen brengen. En wij hebben in oktober, november zeer zeker voor die single weer contact met elkaar.
1: Dat weet ik zeker. In ieder geval hartstikke bedankt voor je tijd. En de luisteraars natuurlijk ook. En dan zal ik hem maar aankondigen.
0: Ga je gang.
1: Jarel met Ik Red Me Wel.

0: Wij worden onze eigen gewoon Hollandse Jarel. Voor de kust en duistrek op Radio 80 en verder buiten. Ik red me wel, dat is de titel van deze nieuw gereleaste single. Ze heeft net alles over deze single verteld. We hadden er aan de telefoon met nogmaals onze dank aan Jarel hiervoor. Kent u aan de telefoon ook geen onbekende man van gewoon Hollands inmiddels geworden? Gideon, goedenavond.
1: Een hele goede avond, vriend.
0: Ja, welkom terug bij gewoon Holland, Gideon.
1: Ja, dankjewel, jongen. Het is altijd weer fijn om je weer te spreken.
0: Je maakt hele mooie muziek natuurlijk. Je hebt weer een nieuwe single uitgebracht en meegenomen voor de luisteraars. Wat kun je erover vertellen?
1: Nou ja, de titel zegt het eigenlijk al, hè. Het is, je had het net al genoemd, maar dat hebben ze natuurlijk live niet gehoord. Maar de titel was Ik mis je.
0: Ja.
1: Ja, Ik mis je is natuurlijk eigenlijk wel een titel wat, denk ik, iedereen wel een beetje voelt. Iedereen mist in zijn leven. Mm-hmm. Of mist een belangrijk persoon in zijn leven. Dus het is ook een liedje wat, denk ik, ook weer iedereen aanspreekt.
0: Ja.
1: Of je nou iemand hebt maar overdag mist, of dat je nou liefde mist, of iemand mist die er niet meer is. Ja, missen doen we allemaal wel eens. Doe jij ook wel eens, toch?
0: Inderdaad, zeer regelmatig, Gideon.
1: Ja, je zei net aan de telefoon tegen mij, ik mis je.
0: Inderdaad.
1: Nou.
0: Vandaar dat ik je even belde.
1: Dus ik ben blij dat ik je bespreek.
0: Ik mis regelmatig een aantal artiesten. Ik denk dan dat ik ze toch maar bellen, want eens even kijken hoe het gaat met ze.
1: Ja, het duurt dan te lang, hè? Ja, te langer dan 2 maanden stilletjes is niet leuk.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer, Gideon?
1: Ja, nou leuk je weer te spreken. Hoe is het met jou eigenlijk? Ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Prima, met mij gaat het nou geweldig. En er komen steeds meer artiesten die zich aanmelden bij Gewoon Hollands.
1: Ja.
0: En het is nu iedere vrijdagavond zo'n beetje, nou, gemiddeld tussen 8 en 10, 18 artiesten.
1: 18 artiesten?
0: Ja, ik probeerde zo'n 9 in een uur te behandelen, Gideon.
1: Allemachisch,
0: hè? Ja, dat zijn er nogal wat. Ik wil er uiteraard zoveel mogelijk artiesten mede jou het podium te geven. En zoveel mogelijk nieuwe releases bij te houden en te horen brengen voor de kust en duistreek.
1: Ja, het wordt natuurlijk, het is natuurlijk druk met alle liedjes die eruit komt.
0: Momenteel valt het nogal mee. Er zijn er heel veel op vakantie. Ik ga zelf volgende week en die week erop nog even 2 weken pauze nemen, want dan draai ik op de kermis in Alkmaar.
1: Oh,
0: en
1: leuk.
0: Dan ben ik, als het goed is, 4 september weer terug.
1: Mm. Nou, kijk. Dan ben je er toch nog even uit.
0: Inderdaad.
1: Vergeet hem ook niet te draaien op de kermis dan, hè?
0: Ik ga dat zeer zeker die jongens even meegeven.
1: Ja, ik zag op Spotify, zag ik in mijn afspeellijst dat ik in een kermis afspeellijst zat.
0: Kijk.
1: En dat zat Klavertje 4 ook. Dus ik kreeg heel vaak mensen die op de kermis waren. Die stuurden me dan een filmpje. Hey, je bent ook zelfs op de kermis te horen.
0: Mooi, hè?
1: Dus ja, leuk.
0: Gideon, leuk. Wij houden natuurlijk uiteraard contact. En ik zou zeggen, kom dat de single aan. Gaan we hem toch horen brengen.
1: Nou, hartstikke goed. Lieve luisteraars, mocht je iemand missen, dan is dit denk ik het liedje wat natuurlijk voor iedereen goed voelt. En met een vrolijke tintje eraan, want emotionele liedjes zijn natuurlijk leuk, maar er moet wel een beetje een vrolijke tint aan zitten. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Hier komt-ie. Ik mis je.

0: Gideon Greef van onze eigen gewone Hollandse artiesten voor de kust en duistrek op Radio 80. Gideon hoorden wij, ik mis je, we hadden hem aan de telefoon. Met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Gideon. Ik heb nu, als het goed is, aan de telefoon niemand minder dan Sjoerd Meertens. Een goedenavond, Sjoerd.
1: Hele goede avond.
0: Ja, ook welkom terug bij gewoon Hollands op Radio 80. En, ja. Wat heb je dit keer voor ons meegenomen, Sjoerd?
1: Ja, een nieuwe single. En, een keer wat anders dan we het al hadden.
0: Uh-huh. Dit keer de single getiteld Tot Middernacht. En waar ben je terechtgekomen voor de tekst van dit nummer, Sjoerd?
1: Nou, ik heb dit keer een andere studio zijn we geweest.
0: Ja.
1: En omdat er een beetje verandering was in zoeken. Voorheen hadden Frank Verkooy ook een liedje gemaakt, ook een leuk nummer.
0: Mm-hmm.
1: En nu met Quincy Wilson in contact gekomen en aan de gang gegaan in de studio.
0: Dus...
1: En op een gegeven moment kwam dit nummer eruit en dat vond hij bij mij pas. Hij heeft een beetje gek wat ik al had. En ik zeg, wil ik wel iets fris, iets moderns. Dus ik zeg, die kant moeten we eigenlijk een beetje heen. Is wat makkelijk meezinken. En hij kwam met dit nummer en een beetje aangepast en geschreven dat we er samen een leuk nummer eigenlijk van hebben gemaakt.
0: Ja. Heb je ook een videoclip bij dit nummer laten maken?
1: Zeker. We hebben een hele mooie clip laten maken. Het moet een zomers gevoel geven. Dus we zijn mooi naar een paar waterplassen gegaan, zal ik maar zeggen. En een beetje op de boot en op het strand. Leuke vrouw erbij natuurlijk, voor een beetje alles uit te beelden. Om het verhaal uit te leggen, zeg maar, wat we daar nou eigenlijk gezongen wordt. En het is gewoon een liefdesnummer geworden met een lekker zomersteentje. En ik ben trots op het resultaat eigenlijk wat het is geworden. Ik vind het misschien wel een van mijn mooiste clips tot nu toe.
0: Ja, en hij is op YouTube andere kanalen te bezichtigen overal, Sjoerd.
1: Wat lief?
0: Hij is op YouTube andere kanalen overal te bezichtigen.
1: Zeker, hij is overal op YouTube staat hij en andere kanalen, maar natuurlijk meest bekend YouTube.
0: Ja.
1: En mocht je hem alleen willen luisteren, zelfs bij Spotify staat tegenwoordig een stuk video erbij. Dus dat natuurlijk ook. Maar hij is eigenlijk overal wel te verkrijgen online op alle welbekende sites en streamingsdiensten wat de meeste mensen inmiddels wel bezitten, zeg maar.
0: Sjoerd, mijn dank dat jij dit even kon vertellen bij Gewoon Hollands aan de telefoon.
1: Zeker.
0: En ik zou zeggen, ja, kondig de single aan, dan gaan we hem ook even te horen brengen.
1: Ja, in ieder geval jullie als radiozender, super bedankt voor jullie support. Blijf ook allemaal luisteren, want artiesten en radiozenders zijn er natuurlijk allebei mee gebaat. En ik hoop dat jullie mijn nieuwe single super leuk vinden en jullie gaan luisteren naar Tot Middernacht van Sjoerd Meertens, mijzelf natuurlijk. Veel luisterplezier.

0: allernieuwste release jingle van Sjoerd Mettens. Voor de kust en duistrek hier op Radio 80, tot middernacht getiteld. We hadden hem persoonlijk aan de telefoon. Hij heeft alles verteld over deze nieuw gereleasde single. Met natuurlijk nogmaals onze dank aan Sjoerd Mettens. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van dit programma. Mankus Marcus, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: En ook Mankus Marcus heeft een nieuwe single uitgebracht. Verlang naar jou getiteld.
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je in het kort even vertellen over deze single, Mankus?
1: Hij is geschreven en geproduceerd door Henny Thijssen.
0: Ja.
1: En uitgebracht onder de label van Frank van Etten. Een prachtige ballad. Echt, de tekst verlang naar jou, naar iemand.
0: Kijk.
1: Hij naar verlangt, zeg maar, wie je nog moet ontmoeten, zeg maar, zoiets.
0: Dus dat komt eigenlijk een beetje terug in het nummer.
1: Ja.
0: Ik vermoedde al zo dat hij door Henny Thijssen geschreven was, want hij lijkt een beetje erg op een Hazes nummer, vind ik zelf persoonlijk.
1: Ja, dat vinden wij, ik zelf ook, super.
0: En zeer zeker ook heel mooi ingezongen, Mankus. Ik raad de luisteraars aan om dit nummer allemaal even te streamen, zoveel mogelijk natuurlijk de videoclip te gaan bekijken. En wij houden contact voor de volgende releases die gaan komen, Mankus.
1: Ja, dat is helemaal prima.
0: Jij mag hem als je wil nog even aankondigen, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Dat is prima. Beste luisteraars, hierbij kondig ik mijn nieuwe single aan. Van Mankus Marcus, Verlang naar jou. Heel veel luisterplezier en geniet ervan, mensen.

hele mooie, nieuw gereleased single van Mankes Marcus voor de kust en duistrijk op Radio 80 en verder buiten. Verlang naar jou, dat is de titel van deze nieuw gereleased single. We hadden Mankes aan de telefoon hierbij gewoon Hollands op Radio 80. En natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Mankes.

Dit was rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Echtmondzee. Radio Studio 1 van NTV 80 voor deze vrijdag de 7 augustus 2026. Aflevering 325 van Gewoon Hollands. Ten eerste natuurlijk alle luisteraars bedankt voor het luisteren. En ten tweede alle artiesten bedankt die ik in de uitzending mocht ontvangen vandaag. Ja, om hun nieuw gereleasde nummers te gehoor te brengen met de bijbehorende informatie. Dat waren de volgende artiesten. Wink, Wim Franke had ik aan de lijn. Ja, zijn nieuwe single, Ik Voel Me Bingo. Mijn dank aan Wim Franke. Ik had de Dutch Boys, oftewel Henry van de Dutch Boys aan de telefoon. Op de trekker naar de Kostlanders Hall, hun nieuwe single. Mijn dank aan Henry van de Dutch Boys. René van het Plein bij Radio 80 vandaag. Schijn een lichtje op mij. Dat is de nieuwe single van René van het Plein. En ook mijn dank aan René. Ik had Ricardo Hanenberg in de uitzending. Hey Marie, dat is de titel van de nieuwe single van Ricardo. En ook mijn dank aan Ricardo Hanenberg hiervoor. Michael Rijns bij Radio 80, vandaag aan de telefoon. Heel lekker ding, zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Michael Rijns hiervoor. Ik had Femke Hangeveld bij Radio 80, vandaag aan de telefoon. Feestje, dat is haar nieuwe single. En ook mijn dank aan Femke Hangeveld. Robbie Gordon bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands. Grote mond, klein hartje. En ook mijn dank aan Robbie Gordon. Ik had Jarel bij Radio 80 aan de lijn over de nieuwe gereleaste single Ik Red Me Wel. Ook mijn dank aan Jarel hiervoor. Perry zou dan bij Radio 80 vandaag. Zing Señorita, zijn nieuwe single. En ook mijn dank aan Perry Zoudam hiervoor. Ik had Keiano, Nieuwenhoven aan de telefoon. Ook mijn dank aan Keiano. Madre Mia, dat is zijn nieuwe single. En ik had Willems en Willems, oftewel Remco en Bram Willems aan de telefoon. Dans met mij, dat is de nieuwe single van Willems en Wiggles. Ook mijn dank aan Remco en Bram. Feest DJ Mario, Geef Mij Je Angst, zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Feest DJ Mario. Ik had Gideon aan de telefoon vandaag. Ik mis je, dat is zijn nieuwe single. En ook mijn dank aan Gideon. Sjoerd Meertens bij Radio 80 vandaag aan de lijn. Zijn nieuwe single tot middernacht. Alles verteld hierover. Ook mijn dank aan Sjoerd Meertens. En tenslotte hoorden wij eventjes Mankes Marcus met die hele mooie nieuwe single. Verlang naar jou. Ook mijn dank aan Mankes Marcus hiervoor. Dan wil ik natuurlijk de medewerkers en pluggers van dit radioprogramma eventjes bedanken voor deze week. Dat waren Dennis van de Kraan van Score Promotions, mijn hartelijke dank. Willem de Bie van All For Your Fans, mijn dank. En natuurlijk niet te vergeten, Ricky Smit, Team Holland Music. Ook mijn hartelijke dank hiervoor. Volgende week ben ik er weer met Gewoon Hollands. Graag tot dan.

0: mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noord-Schermoude.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Agents die werken, Agent 24.
4: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
5: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat booking.com maatregelen moet nemen.
7: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
6: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 9 augustus begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Mark van der Giessen met het onderwerp Zand. De muziek wordt verzorgd door Marja Dichtnam Zang en Bert Huibers orgel en piano. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Egmond aan Zee. In de Oud-Katholieke Kerk zijn ook dit jaar weer de zomeravondconcerten 2026 op de maandagavonden in augustus. Het eerstvolgende orgelconcert is op maandag 10 augustus om 8:30. Wilmert Volmer bespeelt het orgel en laat werk van 5 componisten horen. Wilfred Volmer is organist van het Adema-orgel in de Grote Kerk van Scherpenzeel, van de Koepelkerk in Renswoude en de Wilhelminakerk in Utrecht. Zijn eerste orgellessen ontving hij van Gert van der Hoef in Veenendaal. Later bekwaamde hij zich onder andere bij Wouter van Belle, verder in literatuurspel en improvisatie. Hij is veelvuldig te beluisteren als koor- en gemeentezangbegeleider, waarbij hij een voorliefde heeft voor de Anglicaanse traditie en bijbehorende kerkmuziek. Als solist heeft hij een breed repertoire met een bijzondere voorkeur voor romantische muziek en orgeltranscripties. Naast zijn activiteiten als organist is hij een van de initiators en redacteur van de website orgelnieuws.nl. Braderie in Goed. Braderie, al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk in Schorel, Goed, Kamperduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. En kortom, iedere maandagavond in augustus van 5 tot 9 uur. En de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week toe.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
6: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
7: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De man die in 2018 zijn Alkmaarse opa doodde, moet 2 jaar langer TBS met dwangverpleging ondergaan. Hij zat destijds onder invloed van drugs en leed aan schizofrenie. Inmiddels gaat het beter met hem. Hij neemt medicijnen en gebruikt geen drugs meer. Behandelaars zien echter nog een hoog risico. De man accepteert het vonnis. De regionale brandweer heeft hulp aangeboden bij een grote natuurbrand bij Venraai in Limburg, maar is bedankt. De Limburgse brandweer kreeg voldoende hulp van omliggende korpsen. Bovendien is het brandgevaar in Noord-Holland-Noord zelf hoog. De regio is de op 1 na droogste van Nederland. Woningcorporatie Woonwaard wil de huurders van een woning aan de Bannenwaard in Alkmaar uitzetten. Bij de woning gingen 4 vuurwerkbommen af en werd geschoten. Het huurcontract is beëindigd. Het gezin verblijft nu tijdelijk elders nadat de burgemeester de woning na de laatste aanslag sloot. De rechter moet zich nog uitspreken over de eis van Woonwaard. Voor de 13e editie van de NHN Business Awards hebben zich 235 bedrijven aangemeld. Ze hebben nog enkele weken om de jury te overtuigen met een promotiefilmpje. Begin september worden de finalisten bekend in de categorieën klein, midden en groot bedrijf plus een thema award. De finale is begin november in de Heiloer Cultuurkoepel. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
10: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten twee waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro... tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen halfjaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het halfjaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.